Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer
1: klassiek. Deze week de vierjaargetijden van Antonio Vivaldi. Met zijn koekoek, met zijn beekjes, met zijn tortelduifjes. Wist je dat Vivaldi dat allemaal met woorden heeft uitgeschreven?
2: Het leuke is ook nog dat hij in de partituur precies die regels tekst zet bij de muziek waar het over gaat. Dus je krijgt echt gewoon
1: een soort draaiboek van hoe je het moet spelen.
2: Ja, perfect.
0: Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app. Ster.
3: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 7 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De bestrijding van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille heeft het leven gekost aan een 38-jarige brandweerman. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Door de bosbranden in het departement Gironde hangt er een dikke rookdeken boven de stad Bordeaux. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De grote brand bij Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Een jaar nadat drie rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de inspectie Justitie en Veiligheid. Door jarenlang personeelstekort stapelen de problemen zich verder op, zegt redacteur Flip Linsen van Nieuwsuur.
2: Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. Zij hebben minder contact met hun familie. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
1: De vrees is dat de jongeren daardoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tiemen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers.
3: Ik kom elk jaar hier naartoe, vind ik hartstikke leuk.
4: Ze zijn ook heel benaderbaar. Dan sta je dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen. Ben je niet maar.
1: Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta! Beethoven's imposante vijfde symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
8: Door het tandartsentekort moeten er steeds meer tandartsen uit het buitenland komen. Dat is het nieuws. Nou, mijn eerste tandarts kwam uit Iran. Perzië, zei mijn moeder. Een imposante verschijning met dik, zwart, kortgeknipt haar. Maar het meest herinner ik me zijn ogen. Die waren van een kleur groen die ik als kind en daarna nooit meer heb gezien. Groene diamanten met facetten blauw erin. Een soort live kaleidoscoop. Vullen van een gaatje was gewoon een feestje.

0: mooie oude muziekje werd gecomponeerd door Marais. Je hoorde Jordi Savall op de viola da gamba, Pierre Hantay klavecimbel en Andrew Lawrence King harp. Nou, goedemorgen, het is 28 juli, dinsdag. Het belooft een warme zomerdag te worden. Sterker nog, de hitte komt er alweer aan en de droogte neemt verder toe. Eens even kijken wat de voorpagina's hebben gehaald. Ja, die droogte die haalt zeker de voorpagina bij de Volkskrant. Een foto van de Rijn bij Lobit, die staat lager dan ooit. Droogte noopt tot experimenten, is de kop. Namelijk filteren van brak water zijn ze aan het doen. Ook Trouw opent met die droogte. Bodemwater verdampt sneller door opwarming. Straks in het tweede uur van de ochtend gaan we erover praten wat het vooral met bomen doet. Dan het, even kijken, hoe is het? Even kijken. NRC die heeft een foto van een ziek kindje in Gaza. Duizenden Palestijnse kinderen wachten op behandeling in het buitenland. Een langzame dood in Gaza is daar de grimmige kop. Een AD die opent met het AZC-geweld. Foto's van bekladde muren in Engelen en een in brand gestoken auto van een Syrisch gezin in Geesteren. Hoe is dit tijd te keren, staat daar. De grimmigheid moet eruit, de nuance erin. Nou, hier zeker geen grimmigheid en wel een nuance. Erik Mulder doet de techniek en Ise Wensink de regie. Goedemorgen, Ise.
1: Goedemorgen.
0: Nog iets meegemaakt qua trompet?
1: Qua trompetavonturen. Nou, hij lag lang in de koffer en ik heb hem nu net weer gepakt om dan weer te beginnen met studeren. Wat precies hetzelfde is als we beginnen met hardlopen. Dat je denkt, oh, mijn rug en alles. En helemaal een knoop. Dus ik ben ook maar weer gaan yoga.
0: Ja, trompet vereist natuurlijk behoorlijke kracht ook.
1: Ja, ja, of kracht, dat is een beetje de valko. Dat je juist op kracht gaat spelen en dan dat het kapot speelt. Maar ik moet wel zeggen, dan, het is ook wel heel lekker. Een beetje op zo'n etude zitten kouwen.
0: Nou ja. Nou, nu gaan we 2 uur op de ochtend zitten kouwen. En dat wordt mooi. Fijn dat je luistert. Welkom bij De Ochtend.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Garden, door Oliver Davis gecomponeerd, maar hij speelde zelf ook de Celesta. Ja, het cryptogram. Wat is de opgave van vandaag? Nou, die luidt: zij stoppen met welgekozen woorden. Zij stoppen met welgekozen woorden. Nou, weet je het? Stuur het dan op via de NPO Klassiek app. Dat kan tot 8:45. En je mag natuurlijk ook altijd mailen. deochtend@kro-ncw.nl. Wat je kunt winnen, dat weet iedereen die vast luistert. Dat is een glas met het logo van de ochtend. Nou, dat wil je natuurlijk hebben ingegraveerd. Een dubbelwandig glas nog wel. Dus je drankje blijft koud, dan wel warm. Heel veel succes.

0: Dat was het Gewandhausorchester Leipzig, onder leiding van Ricardo Chailly. En ze speelden het vierde deel, Quasi Menuetto, uit de tweede serenade voor orkest van Johannes Brahms. 16 over 7, tijd voor onze ontbijtgast. En vandaag is dat niemand minder dan schrijver en columnist Thomas Verbocht.
1: Goedemorgen, Andrea. Goedemorgen.
0: Want ik weet, daar komt altijd enthousiast geluid uit de luidspreker. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat haal je uit het nieuws vandaag?
1: Ik heb twee dingen eruit gehaald. In de Volkskrant stond een groot stuk over die actie van Sire van, die heet Een praatje maakt je dag.
0: Ja.
1: En er worden allerlei voorbeelden gegeven. En ik moet zeggen, ik denk sinds die actie aan de gang is, denk ik daar best vaak over na.
0: Ja.
1: En want ik ben ook echt voor een samenleving waarin je aandacht voor elkaar hebt. Maar het is ook niet eenvoudig hoor. Het wordt heel vaak geadviseerd van dat je bijvoorbeeld zegt tegen iemand, gewoon een willekeurig iemand op straat, leuke hond heeft u.
0: Ja.
1: Kijk, maar meestal zijn die mensen ook een beetje met hun telefoontje bezig. Hè? Maar goed, maar ik ben altijd zo bang dat zo'n gesprek meteen doodslaat. Dat zo iemand dan zegt, inderdaad. En dan denk ik, wat moet ik daarna zeggen? Want ja, je wil dan toch er iets van maken. maar wat ook een probleem is, want er wordt ook geadviseerd, wordt een compliment geven. En
0: ja.
1: Ik stond gisteren in de supermarkt en dan zag ik aan de andere kant van de... Ik stond in de kassa rij, aan de andere kant stond een vrouw met een prachtige zomerjurk aan. Echt een beetje een Van Gogh-achtige zonnebloemenjurk. En toen dacht ik bij mezelf, ja, zegt daar ooit iemand van? Dus ik wou eigenlijk zeggen van, wat heeft u een prachtige jurk aan, mevrouw?
0: Ja.
1: Maar je weet nooit, dat is het probleem, of dat kan. Ben je dan niet gelijk grensoverschrijdend bezig?
0: Ja.
1: Dat mensen beneden zeggen, waar bemoei je je mee? Laat ik het zo zeggen, de actie is ook voor jezelf heel goed, dat je jezelf sociaal een beetje traint, denk
0: ja.
1: ik.
0: Nou, ik weet, ja, ik heb zelf honden. Dat is heel veilig. En dan kan je altijd doorvragen, gewoon wat voor een ras, waar komt die vandaan? Wat zijn vaak. Dus dat is een heel veilig onderwerp, inderdaad.
1: Dat vind je niet erg als mensen dat vragen?
0: Nee, want dat wordt heel veel gevraagd. Dus ik heb altijd praatjes. Want oh, wat grappig hondje. Oh, wat ziet hij er lief uit? Dan zeg ik, nou, je moet eens weten. En zo, weet je. Dus dat gaat eigenlijk heel makkelijk. Dus met honden is het veilig. En de jurk begrijp ik. Je bent natuurlijk ook een grote man. Denk ik, ja, dan denk je ook, wat moet die van me? Maar,
1: ja, nee, niks. Alleen maar zeggen dat ik een jurk zo leuk
0: ja,
1: vind.
0: Ja, maar ik zou het toch proberen, want nooit geschoten, altijd mis. Toch?
1: Nou, als het misgaat, bel ik je, Andrea. Dan bel ik je.
0: Want ik denk dat als je het heel, ja, niet, ja, ik denk dat mensen het altijd heel erg leuk vinden. Goh, wat zie je er leuk, wat een leuke jurk. En nou, blauw. Ik denk wel dat
1: ik ga het proberen, ja. Want het zoiets niet voor niks aan, denk
0: ja,
1: ik.
0: Ja, je had nog een tweede onderwerp.
1: Ja, kijk, ik heb op hoge leeftijd, ik was 50 toen ik rijexamen deed. En dat heeft me best wel tijd gekost, een jaar of 2,5. En iedere keer als ik in de krant een bericht zie staan over rijlessen en weet ik veel, verstar ik een beetje, denk ik moet vast iets overdoen. En nu staat er een trouw een stuk over dat rijscholen langzamerhand ook overgaan op automaten.
0: Ja.
1: Het taboe is verdwenen, staat er. En ik had les in een handgeschakelde auto. En na anderhalf jaar, of zoiets, een jaar, vroeg ik aan mijn lerares, wat denk je ervan? Toen vroeg ze waarvan. Toen zei ik, nou ja, van het examen. Toen werd ze een beetje stil. Toen moest ik de auto aan de kant zetten. En toen zei ze, het valt mij ook een beetje tegen. En toen zei ze, jij moet in een automaat.
0: Ja.
1: En toen de dag erop kwam haar collega mij halen. En toen stapte ik in. En toen zei ze, ja, ik krijg altijd de speciale gevallen. En toen vroeg ik, wat is het speciale aan mijn geval? Daar was ik wel geïnteresseerd in. Toen zei ze, ja, jij denkt te veel.
0: Ja.
1: En daarom moest ik in een automaat. En ik moet zeggen, dat klonk zo als een vonnis. En ik denk nog steeds, vraag ik me af, wat heb ik allemaal gemist door te veel te denken? Of wat heb ik allemaal aangericht door te veel te denken? Maar ik voel me nu ook een beetje erkend. Omdat het taboe op de automaat is verdwenen.
0: Ja. Nou, ik kan je de hand schudden, want ik heb ook een automaat. Heerlijk.
1: Is toch heerlijk, vind ik ook. Je rijdt veel ontspannender.
0: Ja, ja, ja. Al ben ik wel met de schakelbak gewoon geslaagd. Maar ik weet ook wel dat ik inderdaad dat technische, dat je moet schakelen. En in het begin denk je, oh, ik leer het nooit. En toen zei mijn vader, iedere boerenpummel, zei hij, pardon, excuseer, kan leren rijden, dus jij ook. En dat vond ik wel een heel goed advies.
1: Dat vind ik weer een beetje moeilijke opmerking voor je vader, voor mij nu. Want ik kon het echt niet.
0: Nee.
1: Ik moest dan te veel veel dingen tegelijk doen. En ik kan heel moeilijk twee dingen tegelijk. Ja. Maar ik hoor altijd dat het typisch mannen is.
0: Nou, nee hoor. Nee, oh. Thomas, dank je wel. En we gaan... Ja, dit wordt gevolgd, hè? Dit gesprek.
1: Graag. Oké. Tot ziens,
0: Thomas Verbocht, dank je wel.

van Ethel Smyth, de Britse componiste, hoorde je uit haar sonate voor viool en piano het derde deel. Tasman Little was de violiste en John Lenihan de pianist.

0: Uit de suite Les Indes Galantes hoorde je Entrée des Quatre Nations van Jean-Philippe Rameau door het orkest de La Chapelle Royale onder leiding van Philippe Herrewegen. Precies 7:30, tijd voor het nieuwsbulletin. Je spullen oppakken en wegwezen. Inwoners van Bordeaux slaan op de vlucht nu de grote natuurbranden de stad naderen. En ook nog eens een nieuwe hittegolf wordt voorspeld. Voor toeristen, ook uit Nederland, leiden de branden tot onzekerheid en zelfs paniek. En dan bellen ze de alarmcentrale SOS International.
1: Voornamelijk wel de meldingen dat men of in paniek is of zeer bezorgd om zeker te weten wat ze nou op dat moment moeten gaan doen.
0: Ja, een woordvoerster hoorde je van SOS International bij SBS6. De enorme natuurbranden drukken ons met de neus op de feiten, zegt de Wageningse landschapsonderzoeker Bertrand de Rooij. Snelle klimaatverandering moet leiden tot een nieuwe economie, zegt hij bij BNR.
2: Enerzijds is de landbouw, die is al talende in Zuid-Europa, onder invloed van het weer. Je ziet dus, en je hoort ook heel veel over bijvoorbeeld Spanje met verlaten land. Hè. Landbouwers die gewoon hun land verlaten. Vervolgens is de volgende die aan de beurt is de toeristensector. En dan is de vraag, ja, wat is dan de economie van de toekomst? En dat is iets niet wat een land zelf kan gaan doen. Dat zul je echt zeg maar als Europa moeten gaan oppakken.
0: In Spanje lijken de natuurbranden iets meer beheersbaar dan in Frankrijk. Dat zijn de laatste berichten. Een aantal geëvacueerde mensen kan terug naar huis. Iran en de Verenigde Staten praten weer met elkaar. Althans, dat zegt president Trump.
3: We're talking right now. You know, they wanted to talk. Their people said, please don't shoot last night, the night before, two nights. Don't do it. You know, we're having good talks.
0: Er wordt dus niet geschoten, maar gepraat, zegt Trump. Iran ontkent, nog bevestigt dat bericht. BNR-correspondent Tara Kenkhuis.
4: Iran en de VS die willen natuurlijk allebei graag een einde aan de oorlog. Maar ze willen ook eruit zonder gezichtsverlies. En Iran die denkt nog steeds dat zij het wel langer vol kan houden dan de VS. Dus die hebben eigenlijk minder haast.
0: Iraanse media melden dat een olietanker op een mijn in de straat van Hormuz is gevaren en dat er een ontploffing is geweest. Overal in Nederland wordt geprotesteerd door boeren. Ze zijn boos over het stikstofbeleid, waardoor boeren in de buurt van natuurgebieden weg moeten. In tegenstelling tot eerdere boerenacties wordt nu niets geblokkeerd. In Borculo bijvoorbeeld werd een brandbrief aan BMW overhandigd. Boer Geert Leusink.
5: Die onrust die zit er echt. Het begint nu in te dalen bij de mensen dat het niet kan. Met als gevolg dat we eigenlijk gewoon een uitstervende sector hebben.
0: Op tal van andere plekken waren gisteren publieksvriendelijke boerenacties, meldt onder andere Omroep Gelderland. En ook vandaag zijn die er weer. En het weer en verkeer is door Jeroen Dirks. Goedemorgen Jeroen.
6: Goedemorgen Andrea. Aanvankelijk bewolkt in het noorden. Verder veel zon vandaag. Bij een zwak tot matige zuidwestelijke wind wordt het tot 29 graden in het binnenland. Staat een korte file wegens wegwerkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Je bent 5 kilometer aan het file rijden, 10 minuten langer onderweg.
7: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Ja, het Storioni trio werd natuurlijk, daar werd goed voor geklapt. Je hoorde een live opname en zij speelden uit het piano trio, het Zigeuner trio, het derde deel van Joseph Haydn.

0: Het vierde deel uit Nisi Dominus van Antonio Vivaldi, Cum Dederit Delictis Suis Somnum, gezongen door mezzosopraan Eva Zajicic, samen met Le Poème Harmonique onder leiding van Vincent Dumestre. En Bart Kool maakte een krantenoverzicht en dat lees ik samen met Jeroen.
1: Bedrijven schreeuwen om personeel, maar nog geen 15% van de werkgevers heeft iemand met een beperking in dienst. Althans, dat staat in het AD. En dat terwijl bijna 2 miljoen mensen in Nederland een arbeidsbeperking hebben.
0: 10 jaar geleden tekende Nederland een VN-verdrag om meer mensen met een handicap een plek te geven op de arbeidsmarkt. Maar in de praktijk zijn bedrijven bang voor ziekteverzuim. En door een hoge werkdruk is er ook geen tijd voor goede begeleiding.
1: Nederland heeft het beste drinkwater van Europa, maar kampt met een watertekort. En daarom kijkt Brabant naar het ontzilten van brakwater diep uit de grond. Vanaf 2030 kan er op die manier jaarlijks 5 miljard liter drinkwater worden geproduceerd, zegt Brabant Water in de Volkskrant.
0: Het waterleidingbedrijf begon 2 jaar geleden met het op kleine schaal winnen van brak grondwater. Grondwater vult zichzelf altijd aan en raakt daardoor nooit op, legt de productiedirecteur uit. Brak of zoet, het stroomt voortdurend onder onze voeten.
1: Vandaag, exact 75 jaar geleden, werd het VN-vluchtelingenverdrag aangenomen. En het hart van het verdrag is 1 heldere beginsel. Vluchtelingen mogen niet worden teruggestuurd naar een land waar ze gevaar lopen. Maar inmiddels staan de beginselen van het verdrag onder druk, schrijft Trouw.
0: In veel landen die het verdrag hebben ondertekend zijn politici kritisch op het vluchtelingenverdrag, omdat het niet meer zou aansluiten bij de huidige tijd. Het verdrag zou herzien moeten worden of volgens sommigen zelfs moeten worden opgezegd. Van een feestje bij deze verjaardag is volgens de krant dus geen sprake.
1: NRC nam een kijkje bij een nieuw innovatiecentrum in Schiedam, waar menselijke robots worden getraind. Volgens de eigenaren krioelt het straks van die menselijke robots of mensenrobots op de werkvloer. Maar voorlopig kunnen ze nog niet meer dan zwaaien, een hand opsteken of een eenvoudig dansje doen.
0: Het is aan het Schiedamse bedrijf om de uit China geïmporteerde mensenrobots zo te programmeren dat die op de werkvloer arbeid kunnen verrichten. Ze kunnen dan aan de slag in de zorg, de bouw en de industrie. Maar volgens de initiatiefnemers zouden over 10 jaar levensechte robots ook een remedie kunnen zijn tegen eenzaamheid bij mensen.
1: En volgens de Telegraaf horen de Nederlandse stranden bij de kuststroken met tot de meest fotogenieke zonsondergang. Vanwege hun westelijke ligging kun je op de stranden als Scheveningen of Zandvoort de zonsondergang mooi boven de zee fotograferen. Ik heb dat wel eens geprobeerd trouwens. De stranden stralen vooral tijdens het zogenaamde Golden Hour.
0: Ja, dat Golden Hour. In dat tijdvak ontstaan er zachte schaduwen, rijke kleuren en een natuurlijke gouden gloed. In Scheveningen en Zandvoort duurt het gouden uur zo'n 50 minuten. En je moet dus wel 20 minuten voor zonsondergang het strand opgaan, zegt een fotograaf in de krant. Want het mooie plaatje kan heel plotseling verdwijnen. En dit staat allemaal uitgebreid in de kranten van vandaag.

tweede deel uit een van de concerten voor vier violen en basso continuo van Giuseppe Valentini door Musica Antica Köln, online van Reinhard Goebel. Het cryptogram voor degene die later hebben ingetuned. De opgave luidt: zij stoppen met welgekozen woorden. Zij stoppen met welgekozen woorden en toespraak is niet goed.

Dit stuk heet Susurros Brasileiros. En het is geschreven door Andy Scott. En ik zocht het even op. En die Andy Scott is dus, behalve componist, was hij de gitarist van The Sweet. Die glam rock band. En ik zie, hij is nog het enige bandlid wat in leven is. Hij heeft een hele lang plaatje naar blond haar. Ziet er wel strak uit. Grappig. Het tweede uur van de ochtend. Het heeft een beetje geregend. Maar ja, dat is lang niet genoeg om de droogte in ons land te doorbreken. Heeft gevolgen voor ook onze bomen. Ik spreek straks daarover, de bominee. En natuurlijk weer een verhaal van jullie. Groeten uit, een bijzonder vakantieverhaal. Dus blijf vooral luisteren. En tot het nieuws van 8 uur hoor je muziek van Charles Gounod. Een Spaanse dans. MUZIEK

0: NPO Klassiek. De Gelderse muziekzomer is in volle gang. Morgen speelt Jeugdorkest Nederland de Symfonie Fantastiek van Berlioz en Rachmaninoffs romantische tweede pianoconcert. Het zomeravondconcert is erbij, live vanuit de Vasim in Nijmegen. Luister mee, morgen om 8 uur, Berlioz en Rachmaninoff in het zomeravondconcert, hier op NPO Klassiek.
1: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 8:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig de onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar het vuur heeft zich niet verder verspreid. Over de stad hangt een dikke deken van rook. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. De grote brand bij Biscarros, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
2: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
3: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Financieel is het gewoon niet haalbaar wat er nu op tafel komt.
1: Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstoffen uitstoten. Een jaar nadat drie Rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de Inspectie Justitie en Veiligheid, meldt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. Daardoor vallen onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uit. De vrees is dat jongeren daardoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Het ministerie van Justitie en Veiligheid herkent de problemen in de jeugdgevangenissen en hoopt begin volgend jaar een plan in kaart te hebben. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft drie mensen in beeld voor de schietpartij op een culinair festival. Daarbij zijn gisternacht drie mensen gedood, vier anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van twee verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt er dat er nog een derde verdachte is waarnaar wordt gezocht, zegt de politie.
4: We now know that at least two people exchanged gunfire outside the Seattle Center Armory. Police continue to look for a third possible suspect.
1: Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. De politie in Noord-Holland is erin geslaagd de identiteit te achterhalen van twee mannen van wie twee jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Dat meldt NA Nieuws. Blijkt te gaan om mannen van 20 en 26 uit Afghanistan. Politie vermoedde al dat het ging om vluchtelingen die de oversteek naar Groot-Brittannië probeerden te maken. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde uiteindelijk tot een match. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Dat is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds begin april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen. Maar er komen elk jaar meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. En dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
5: Hey ondernemer. Bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
10: Ik spreek straks de Bominee over de droogte en wat dat met bomen doet. En ik zag op zijn site, hij is ook podcastmaker, de 10 geboden van voor de bomen. Gij zult uw bestaande bomen koesteren, dat is het eerste gebod. En hij spreekt met gasten altijd de biecht legt hij af. En hij vraagt aan hun, wat is de grootste groene zone die je hebt misdaan? Wat zeg je dan van? Ik moet er even over nadenken, maar ik pak in ieder geval alvast mijn rozenkrans erbij.

0: Muziek van de Australische pianiste en componiste Elena Katz Chernin. Je hoorde Wild Swans, maar dan een arrangement, een lied door Jacques Ammon, piano, en Daniel Hope, viool. Ja, goedemorgen. Welkom bij het tweede uur van de ochtend. Oh nee, dit was John Dowland. Ik heb helemaal het foute stuk volgens mij aangekondigd.
1: Kan Lisa. Altijd gebeuren.
0: Ik zat helemaal... Ja, je denkt al wat... Nee, dit is van John Dowland, hoorde je Clear or Cloudy. Ik denk dat ik door de grootste groene zonde en mijn rozenkrans even van me apropos was. Wat staat er te gebeuren vandaag, dinsdag 28 juli? Nou, bij het Homo Monument in Amsterdam is vanavond een herdenking voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Stichting Vluchteling voert actie op station Rotterdam Centraal. De organisatie maakt zich zorgen over de bescherming van mensen op de vlucht. Het is vandaag 75 jaar geleden dat het VN-vluchtelingenverdrag in werking trad. Een drukke dag in het Witte Huis. De Amerikaanse president Trump krijgt de Oekraïnse president Zelensky op bezoek. En ook de Israëlische premier Netanyahu. Ze zijn daar voor de uitvaart van de prominente senator Graham, die zich veel bezighield met het buitenland. En de aanhoudende droogte is dus steeds meer zichtbaar in het bos. Bomen verkleuren, bladeren vallen al. Een 7:15 ga ik traden dus bij de bominee. Hij is expert op het gebied van de Nederlandse bomen. En ook vandaag natuurlijk weer een bijzonder vakantiebelevenis van een van onze luisteraars. Welkom bij het tweede uur van de ochtend. MUZIEK

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

uit de suite voor sopraan orkest Wild Swans, hoorde je het de tweede deel. Een arrangement. Het is gecomponeerd door Elena Katz Chernin, dus die Australische componiste. En het werd gespeeld door pianiste Jacques Amon en violist Daniel Hope.

0: derde deel. De fagottist was Matthijs Stier en het ensemble heette Reflector. Ja, we gaan het hebben over de droogte, want het wordt weer warmer, heet zelfs de komende dagen en regen zit er altijd nog nauwelijks in. En de droogte heeft grote gevolgen. Gas is geel, de rivieren staan laag. En Rijkswaterstaat spreekt over een feitelijk watertekort. En bomen, die hebben het flink te verduren. En daarover praat ik met Joost Verhagen. Hij is bomenexpert en maakt de podcast De Bominee. Iemand schreef al, De Bominee bidt voor het bos. Goedemorgen, Joost.
1: Goedemorgen, Andrea. Ja. Wat een mooie intro.
0: Ja, een goede intro. Jij, jij bidt zeker voor het bos. Maar durf je al te spreken van een ramp?
1: Ik wil natuurlijk niet meteen met een donderpreek beginnen deze ochtend, maar ja, dat wordt wel een beetje het wordt wel een beetje rampzalig. Ja. En als je dan gaat kijken naar de bomen in onze dorpen en steden, want daar ligt mijn expertise, dan is de voorspelling dat ongeveer 2/3 van de boomsoorten de komende 50 jaar gaat verdwijnen.
0: Oh.
1: Dus dan praat je over miljoenen bomen, hè?
0: Ja, ja. Want ik denk dan bij bomen, die kunnen wel tegen stootje, want die gaan dan steeds dieper met hun wortels op zoek naar water. Of zo simpel werkt het niet?
1: Dat is wel een logische redenering en dat gebeurt in de praktijk ook. Maar je moet je voorstellen, dus het wordt heel erg warm, er valt weinig regen en ondertussen zakt ook het grondwater.
0: Ja.
1: En de snelheid waarmee het grondwater zakt, dat gaat eigenlijk zo rap dat die bomen dat niet bij kunnen groeien. Nou, dat in combinatie met weinig regen en hoge temperaturen maakt dat heel veel boomsoorten het steeds moeilijker gaan krijgen. Dus als je nu een beetje om je heen kijkt en dan zie je bijvoorbeeld een mooie paniekboom, zeg ik altijd maar, is een berk. Hè. Een berk die zie je nu al in zijn herfsten nu staan, heel veel berken zijn al geel. Als je een beetje wat meer verstand van bomen hebt en je kijkt naar de beuken, dan zie je ook dat de beuken het heel erg slecht hebben.
0: Ja. Dus je zei de 2/3 van de boomsoorten, dus de berk heeft het lastig. De beuk zei je al, nog meer soorten waarvan je denkt, ja, die verdwijnen over zoveel jaar.
1: Twee derde is het merendeel van de boomsoorten die volgens de voorspelling zullen gaan verdwijnen. Omdat het gewoon veel te warm en veel te droog gaat worden. Ik zeg al, als je nu naar buiten kijkt en je kijkt naar de berk, maar ook een krentenboompje, die tekent nu al heel erg, de beuk die heel erg slecht staat. Maar wat later in het seizoen zul je ook zien dat de eik het heel erg slecht gaat krijgen.
0: Ja, ja, ja, want de eik is ook zo'n typisch Hollandse boom, hè?
1: Maar het zijn vooral de inheemse boomsoorten die getroffen worden, ja.
0: Ja. Ja, dus wat als deze bomen verdwijnen, in kort perspectief, want jij zei dorpen en steden, daar heb je vooral je expertise op. Wat merken wij daar dan direct van?
1: Nou, kijk, op het moment dat al die bomen wegvallen, dat zijn natuurlijk wel enorme airco's, ja, daar begint het mee. Hè. Dus een boom die geeft schade, dus het is koeler onder een boom, hè. Soms wel 20 graden koeler.
0: Zo.
1: En die boom die verdampt water en daarmee verkoelt hij ook zijn omgeving. Maar het is gewoon wetenschappelijk ook aangetoond dat bomen ons gelukkiger maken.
0: Ja.
1: En ze laten ons snel herstellen bij na ziekte bijvoorbeeld. Dus bomen, en groen is een algemeenheid, dat levert voor de mensen ontzettend veel op.
0: Ja, ja. En hoe ziet de toekomst eruit? Waar zie jij de oplossing? Moeten we de bomen allemaal water gaan geven of moeten we andere type bomen? Je zegt ook de inheemse verdwijnen. Moeten we bomen die meer tegen die droogte kunnen gaan planten? Wat moeten we doen, Bominee?
1: Ja, de Bominee zegt dan experimenteer. Dus niet massaal de tuinslang pakken. Want water geven is echt een kunst. Dus een boom die kan veel beter tegen droogte dan dat die een keer verdrinkt. Hè? Want dan zijn de wortels echt rot.
0: Okay.
1: En gaat de boom sowieso dood. Dus ben heel zuinig met water geven. En als het gaat om de hele grote boombeheerders zoals gemeenten, die zijn volop aan het experimenteren met allerlei nieuwe soorten. Die zijn volop bezig om de groeiplaats, de ondergrondse groeiplaats van bomen, om die te verruimen. Hè? Dat een boom ook lekker zal zeggen, ver met zijn wortels kan groeien en
0: precies,
1: daar op zoek kan gaan naar water. Dus er zijn best wel oplossingen die gewoon voor de hand liggen. En de soep wordt misschien niet zo heet gegeten als ik hem net schetste. Maar dat er iets gaat gebeuren met ons bomenbestand, dat staat dus een paal boven water.
0: Ja, dankjewel, Bominee. En we kunnen je podcast luisteren. Daar heb je
1: absoluut
0: het ook. over de bomen en het mooie van de bomen en de problemen van de bomen. Bomenexpert en bominee Joost Verhagen, dankjewel. Ik wens je een mooie dag.
1: Dankjewel, insgelijks.

Van Johan Nepomuk Hummel hoorde je uit zijn pianoquintet of viool, altviool, cello en contrabas. Het vierde deel, je hoorde Christophe Goguet, altviool, Stéphane Laugereau, contrabas samen met het trio Wanderer. Het cryptogram, laatste kans om die op te lossen en dat mooie dubbelwandige glas te winnen. De opgave is, zij stoppen met welgekozen woorden en loftrompet, zomergast en eindreden is het niet. Ja, nu gaan we naar een bijzonder nummer. Net hadden we Andy Scott van The Sweet. Ja, we kunnen alle kanten op hier bij de ochtend. En nu is het Adele, ja, die Adele. En zij zong natuurlijk het beroemde nummer Skyfall van James Bond. Maar nu in een klassiek jasje.

0: Wow, je hoorde zangeres Isabel Pfefferkorn met het cellenkwartet. En zij zong het beroemde Skyfall, de James Bond film heette zo. En dit was het themanummer en dat werd gecomponeerd door Adele. 8:58, tijd voor het nieuwsoverzicht. Hoewel er wat minder wind is en wat meer vocht in de lucht zit, blijft Spanje in de greep van natuurbranden. Ten westen van de hoofdstad Madrid moesten zelfs opnieuw 2 dorpen worden ontruimd. NOS-verslaggever Eva Wiesing.
1: We gaan hier al de 5e dag in van de branden. Hè. Die brandweermensen die zijn continu aan het werk. Ze worden doodmoe. En het is ook heel zwaar voor al die 10.000 mensen die op stretchers moeten slapen. Je slaapt gewoon slecht. Overdag moet je daar maar rond zien te hangen met je kinderen, je huisdieren. Oudere mensen, zieke mensen ook. Er is ontzettend veel onzekerheid natuurlijk van hoe het met je huis is.
0: Alleen in Spanje is dit jaar al een gebied van 170.000 hectare natuur in vlammen opgegaan. En dat is 6 keer zoveel als vorig jaar. Het gaat nog steeds niet goed in de Nederlandse jeugdgevangenissen. Een jaar nadat onder andere de kinderombudsman alarm sloeg, blijkt dat tieners die vastzitten niet krijgen waar ze recht op hebben. Een verslaggever van Nieuwsuur.
2: Jongeren in de gevangenis die hebben rechten waar eigenlijk alle kinderen in Nederland rechten op hebben. Denk bijvoorbeeld aan onderwijs. Ze krijgen niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. Groepsactiviteiten, dus de uren waarin ze met andere mensen doorbrengen, die worden niet nagekomen. Zij hebben minder contact met hun familie. Alles komt eigenlijk door personeelstekort dat al jaren speelt in de jeugdgevangenissen.
0: In de Nederlandse jeugdgevangenissen zitten zo'n 1800 jongeren tot 20 jaar. Na jaren van politieke onrust en interimbestuurders wordt in Peru vandaag weer een echte president geïnaugureerd. Keiko Fujimori. Zij is de dochter van Alberto Fujimori, die in 1990 president werd en zich ontpopte tot dictator en uiteindelijk veroordeeld werd wegens corruptie. NOS-correspondent Nina Jurna.
3: Ze staat ook eigenlijk voor dezelfde aanpak als haar vader had, namelijk autoriteit, een harde aanpak. Maar ze is niet onomstreden. Ze heeft ook terecht gestaan vanwege corruptie en witwaspogingen. En ze heeft al 3 keer geprobeerd in 15 jaar om president te worden. Dat is haar steeds net niet gelukt en nu de 4e keer dus wel.
0: Peru is de laatste jaren, net als buurland Ecuador, sterk afgegleden. De drugsmafia is er zeer actief. Bij kinderboerderij Het Weitje in Wormer, in de Zaanstreek, zwemmen de eenden deze zomer binnen rond. Er is een zwembadje neergezet en het gaat om een voorzorgsmaatregel, want buiten heerst botulisme, een ziekte die dodelijk kan zijn voor watervogels en vissen. Een medewerkster van de kinderboerderij bij SBS6.
4: Als het zo dichtbij gevonden wordt, dan moet je ze daartegen beschermen. Krijgen ze het, dan heb je het risico dat je geruimd wordt. Ja, dat is natuurlijk het laatste wat je wil. Dus uit voorzorg, ja, dan maar naar binnen en dan hopen dat het goed blijft gaan.
0: Volgens de kinderboerderij heerst in de buurt ook nog vogelgriep. En voor weer een verkeer is hier weer naast me gaan staan. Jeroen Dirks.
5: Ja, zonnig. De wind draait gaandeweg van zuidwest naar noordoost. En het wordt 22 graden aan de kust tot 29 in het binnenland. Staat 1 file die opvalt. Nou, 1 file eigenlijk niet totaal. Maar 2 Maastricht richting Eindhoven. Voor het knooppunt Elslo. Daar sta je een 30 minuten vast en het komt door een ongeluk.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Het openingsdeel uit de klassieke symfonie van Sergei Prokofjev door het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van James Gaveken. Gisteren ging het in de uitzending onder andere over de Rozenkavalier van Richard Strauss, de opera Spanga. En dan werd het uitgevoerd op 4 synthesizers en daar was de recensent niet zo heel erg blij mee. Moet het misschien zelf ervaren. Dus ik ben heel benieuwd of jullie naar opera Spanga gaan. Laat het dan horen. Hier hoor je het gewoon in een mooie versie, een klassieke versie. Uit De Rozenkavalier, een wals.

0: Walsen uit Der Rozenkavalier van Richard Strauss in een hele subtiele bezetting en arrangement. Je hoorde onder andere Anneleen Leenaerts op harp.
1: Groeten uit.
0: Deze hele zomer hoor je in de ochtend jullie eigen vakantieverhalen. We vroegen je om bijzondere herinneringen. En dat kleine verhalen, grote herinneringen, dat kon eigenlijk van alles zijn. Een misverstand, een wending, een ontmoeting. En vandaag het verhaal van Govert Lakerveld. Pieter van Nes leest het voor.
2: Achterhoek Den Haag 2022. De Achterhoek. Waar vrouwen 2-aan-2 voorop fietsen. De mannen erachter. Liefst elektrisch gedreven in uniforme kleding en met dubbele fietstassen. De Achterhoek, waar trots de streekvlag wappert. Waar de IJssel zorgt voor een vloeiende overgang naar gestrengheid. Aan de overkant buigen de daken nederig voor het opperwezen. Langs glijdt de vrome wereld op weg naar het vrije Westen. Nog een vruchtbare stop in Veenendaal de Klomp, waar het zaad in goede aarde valt. Utrecht voorbij. Koeien in het avondlicht, een vlucht ganzen, een visser aan de waterkant, een distributiecentrum van Dirk. Boven mijn hoofd kruist een trein. Stenen stapelen zich met toenemende snelheid. Gedaan met de verre einders en de vlakke landen. Dating vol passie, schreeuwt een licht reclamezuil. Op weg naar mijn lief. Welkom terug in de Hofstad aan Zee.

Dat was de bijzondere poëtische vakantieherinnering van Govert Lakerveld. En muzikaal omlijst. Je hoorde de musicien de Saint-Julien, onder leiding van François Lazarevich. Hij speelde onder andere The High Road to Kilkenny.

was van Jean Sibelius uit Suite Kiliki, nummer 5. Comodo Tranquillo, gespeeld door Lijf over Ansnes. Ja, de cryptogram, dat zorgde toch voor hele interessante en leuke oplossingen. De opgave was, zij stoppen met welgekozen woorden. Er kwamen een paar mensen met de zomergast die zeiden, ja, dat stopt het programma. En mensen kiezen hun woorden toch wel overwogen. Niet slecht bedacht, maar niet goed. Ad rem, uitgesproken, protestlied, loftrompet. Nou, allemaal niet goed. Ook natuurlijk goede oplossingen. En een daarvan was Hans Engel. Die schreef uit Rotterdam, de oplossing is volgens mij dichters. Dichters kiezen hun woorden wel overwogen. En als je iets dicht, een gat in een sok bijvoorbeeld, dan stop je het. Heel mooi uitgelegd. Hans, je krijgt onder andere dat dubbelwandige glas. Het unieke glas en nog wat meer geloof ik. Een heel verrassingspakket. Gefeliciteerd.

0: pam, pam, pam, uit het Concerto Grosso, nummer 8 van Francesco Barsanti. Hoorde je het vierde deel door het ensemble Marcias, onder leiding van Peter Welan. En Pompen de Pom met veel tromgegoffel is ook Selma van Dijk. Hier naast me komen ze staan.
1: Ja, zo kom ik altijd binnen hier.
0: Zeker, ja. Dat gaat niet met een stille trom. Wat ga je doen bij de klassieken?
1: Nou, we gaan weer van alles doen, maar waar ik mezelf erg op verheug. En daar moeten we nog even op wachten, want het is pas in het tweede uur. Het tweede pianoconcert van Shostakovich met dat prachtige middendeel. Daar verheug ik mij enorm op.
0: Dan blijven we gewoon luisteren. En tot het nieuws van 9 uur hoor je muziek van Mozart, een van zijn strijkkwartetten. En morgen zit ik hier weer. Ik wens iedereen een prachtige dag.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een opname uit 2005 van het Radio Philharmonisch Orkest en gastdirigent Kees Bakels. Een diepgaand concert met kippenvelmomenten. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 9:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatveranderingen op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De komende dagen worden in Spanje cruciaal in de bestrijding van de natuurbranden in het land. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. In Spanje woeden rond de hoofdstad Madrid al dagenlang branden. De weersomstandigheden maken het blussen moeilijker, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Al vanaf 11:00 vandaag wordt het al veel warmer. En de wind gaat aantrekken. En vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.
1: In Spanje zijn meer dan 3000 brandweerlieden ingezet om de branden te bestrijden. Philips heeft 186 miljoen euro van de Amerikaanse overheid teruggekregen vanwege onterecht betaalde importheffingen. Mede dankzij die meevaller steeg de omzet afgelopen kwartaal met 4% ten opzichte van vorig jaar. President Trump legde vorig jaar tientallen landen importheffingen op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat die onterecht waren. De politie in Noord-Holland heeft de identiteit achterhaald van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Blijkt te gaan om vluchtelingen van 20 en 27 uit Afghanistan, zegt deze verslaggever van NH Nieuws.
3: Ze zijn uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen en daar bij het kanaal, bij de oversteek naar Engeland, vermist geraakt. En uiteindelijk dus zijn er delen van hen aangespoeld op het eiland.
1: Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde uiteindelijk tot een match. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig, bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal. Ster.
4: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen van 18 tot en met 29 augustus.
5: Kom naar het nieuwe Laliek Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
4: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

Jakub Rusia dirigeerde het Praag Philharmonisch Orkest. En zij speelde een orkestbewerking van de vijfde wals voor piano van Antonín Dvořák. En daarmee zijn we begonnen aan de klassieken van dinsdag 28 juli. Van harte welkom. We gaan vandaag weer dwars door de muziekgeschiedenis heen met werken van onder meer Monteverdi, Saint-Saëns en Edvard Grieg. En nu gaan we eerst naar het Engeland van de 18e eeuw met een symfonie van de in Londen geboren William Boyce. Hij wordt wel beschouwd als de belangrijkste Engelse componist van die eeuw. Dit is zijn vijfde symfonie, gespeeld door de English Concert onder leiding van Trevor Pinnock.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Trevor Pinnock dirigeerde die English Concert. En je hoorde de 5e symfonie van William Boyce. Ja, van het Engeland van de 18e eeuw reizen we nu verder terug in de tijd naar het Italië van de 17e eeuw. Met deze psalm van Monteverdi.

Janine Jansen speelde Introduction et Rondo Capriccioso van Camille Saint-Saëns, begeleid door de Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Barry Wordsworth. En dat sloot aan op een psalm uit de Maria Vespers van Monteverdi. En dat werd uitgevoerd door Collegium Vocale Gent onder leiding van Philippe Heddewegen.

Ja, we waren dus op het spoor beland. Maar daar dacht Babs Plog heel anders over. Zij wil toch heel graag weer terug naar het water. Schreef ons H. Selma en team, terwijl ik naar La Mer luister en net die schakel hoor, komt bij mij dan weer L'embarquement pour Citerre van Poulenc in me op. Ik hoor daar ook een scheepstoeter.

L'embarquement pour Cythère van Francis Poulenc. Je hoorde Alexandre Tarot en François Chaplin op piano. En dat was dus de nieuwe schakel in de kettingreactie. We gingen van de boot naar de trein en weer terug naar de boot. Ja, en wat heeft deze muziek bij jou opgeroepen? Welke associatie kwam er bij jou op? Deel jouw suggestie voor een nieuwe schakel met ons en stuur je idee naar de NPO Luister-app of mail naar deklassieken@avrotros.nl.

Love theme van de film The Godfather. Muziek van Nino Rota, hier gespeeld door Filarmonica della Scala. Onder leiding van Riccardo Muti en deze Italiaanse dirigent. Hij viert vandaag zijn 85ste verjaardag.

Myung Woon-chung dirigeerde het orkest de l'Opéra Bastille en ze speelde het vierde deel La Garde Montante uit de tweede Carmen-suite van Georges Bizet.

Een bewerking van Wie lieblich sind deine Wohnungen uit Ein deutsches Requiem van Johannes Brahms. En het werd uitgevoerd door Accentus onder leiding van Lawrence Iquilby.

Het Borodin Kwartet speelde de wals uit de Novelettes voor strijkkwartet van Alexander Glazunov. Ja, zometeen hebben we het tweede pianoconcert van Shostakovich voor je. En verder ook nog muziek van Tchaikovsky en Beethoven. En nu gaan we naar het nieuws van 10 uur met deze bewerking van het eerste deel uit Uccelli van Ottorino Respighi. Heel graag tot zo.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Ik ben Aldit Hunkar en samen met de makers van NPO Klassiek duik ik in de mooiste verborgen schatten.
2: Het goddelijke zit in dit geval in de piano.
3: En waarom dit een althobo is, ga ik je later vertellen.
1: En verhalen van de klassieke muziek.
4: Aldit, je gelooft het niet. Astor is aan de dood ontsnapt.
1: Oh jee.
3: Die had als bijbaantje schoonmaken in het conservatorium.
2: En dat loopt helemaal uit de hand.
1: Deze connectie had ik nooit gemaakt.
3: Het heeft ook iets verwachtingsvol, iets verlangens nog.
1: Luister nu, Aldit wil meer.
2: Altijd maar meer.
1: Altijd. Naar de podcast Aldit wil meer. Klassiek.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee, muziekzomer.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: NPO Klassiek. Dat voel je. 10:00, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26. Dat zegt de politie in Noord-Holland tegen NH Nieuws. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde tot een match. De 2 verongelukten waarschijnlijk toen ze per boot naar Groot-Brittannië probeerden te komen. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de Inspectie Veiligheid en Justitie. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uitvallen. Gevreesd wordt dat jongeren niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. In Amsterdam is begonnen aan de bouw van een 300 meter lange tribune voor de Pride. Zo kunnen 10.000 mensen zaterdag op de Prinsengracht kijken naar de Canal Parade. Het is de eerste keer dat er een tijdelijke tribune wordt gebouwd langs de route van de botenparade. Mensen die erop willen, die moeten wel een kaartje kopen. Dat kost tussen de 15 en 275 euro. En bij de duurste tickets krijgen mensen er ook drankjes en eten bij. Een deel van de kaartjes is al verkocht. De Canal Parade is ook gewoon gratis te bekijken vanaf de kade. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
4: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

De Wals uit de suite voor orkest Doornroosje van Tchaikovsky, gespeeld door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Mstislav Rostropovich. En daarmee zijn we begonnen aan het tweede uur van de klassieke. Welkom terug. En zometeen het tweede pianoconcert van Shostakovich met dat prachtige middendeel. Maar nu eerst nog muziek uit Beethovens enige opera, Fidelio.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Vader of hij er eentje voor je schrijft. Zo ging het toen Maxim Shostakovich aan de beurt was voor zijn afstudeerproject. Vader Dmitri ging aan de slag en componeerde zijn tweede pianoconcert speciaal voor zijn zoon. Ja, en gedurende zijn hele leven heeft Shostakovich trouwens pianocomposities geschreven voor de muzikale opleiding van zowel dochter Galia als voor zoon Maxim. Ja, en opvallend aan dit pianoconcert met dat prachtige romantische middendeel dat een beetje doet denken aan Rachmaninov, dat is de lichtheid van het werk dat je in andere werken gecomponeerd in deze periode, dat was zo rond 1957, niet tegenkomt bij Shostakovich. Zijn 11e symfonie bijvoorbeeld is een stuk serieuzer en voor een heel groot symfonieorkest. Maar dit tweede pianoconcert moest bij dat examen worden uitgevoerd met leerlingen van het conservatorium. Ja, dus kon hij voor de begeleiding een niet al te veel eisende partij schrijven. Je hoort het nu gespeeld door Alexander Melnikov samen met de Mahler Chamber Orchestra onder leiding van Theodor Kurentzis.

0: Alexander Melnikov speelde het tweede pianoconcert van Dmitri Shostakovich. En dat deed hij samen met de Mahler Chamber Orchestra onder leiding van Theodor Korensis.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

Anthony Hermes dirigeerde de Noordwest-Duitse Philharmonie en je hoorde het romantisch intermezzo van Johan Wagenaar. De Duitse componist en violist Louis Spohr, hij schreef tussen 1803 en 1844 15 vioolconcerten die de brug slaan tussen de klassieke en de romantische periode. Spohr was zelf een zeer goede violist en componeerde zijn concerten vol met lyrische melodieën en dramatische expressie, want dat vond hij veel belangrijker dan virtuoze loopjes en technisch machtsvertoon, hoewel dat er natuurlijk toch best ook hier en daar in zit. Nou, wij laten nu twee delen horen van zijn derde vioolconcert. En dat wordt gespeeld door Ulf Hölscher. En we beginnen met het dromerige tweede deel, gevolgd door het vrolijke en luchtige derde deel, à la Polacca.

Ulf Hölscher speelde het derde deel en daarvoor het tweede deel van het derde vioolconcert van Louis Spohr. En daarbij hoorde je het Rundfunk Sinfonieorchester Berlin onder leiding van Christian Fröhlich.

Matthias Goerne zong im wunderschönen Monat Mai van Schumann. Hij werd daarbij op piano begeleid door Vladimir Ashkenazy. We gaan er even tussenuit voor het nieuws. En dit is tot die tijd de Arada Guitar Duo met het derde deel van de sonate voor twee gitaren van Mario Castelnuovo Tedesco. Tot zo!

0: NPO Klassiek. De Gelderse muziekzomer is in volle gang. Morgen speelt Jeugdorkest Nederland de Symfonie Fantastiek van Berlioz en Rachmaninoffs romantische tweede pianoconcert. Het zomeravondconcert is erbij, live vanuit de Vasim in Nijmegen. Luister mee, morgen om 8 uur, Berlioz en Rachmaninoff in het zomeravondconcert, hier op NPO Klassiek.
1: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 37 graden. Meteo France zegt dat de intense hitte en droogte die worden verwacht het risico op nieuwe bosbranden vergroot. De brand in het departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels is ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied 4 keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld door Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van de 144 landen stemden tegen verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de VS qua mensenrechten lijkt op Noord-Korea en Rusland. De Amerikaanse delegatie kwam er in de Veiligheidsraad op terug en liep boos weg toen de Fransen daar het woord kregen. Voor het eerst komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade. Dat is aankomende zaterdag. Op de tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen. Bezoekers moeten wel kaartjes kopen. Die kosten 15 tot 275 euro. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
3: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
0: NPO Klassiek. Avrotros.

0: De Klassieken met Selma van Dijk.
1: Ja, fijn dat je luistert naar De Klassieken. Welkom terug. We hebben ook in dit uur weer zowel bekende als iets minder bekende werken voor je klaarstaan. En we beginnen nu eerst met het vierde deel van de eerste symfonie van Johan Wilhelm Wilms.

0: De NDR Radio Philharmonie onder leiding van Howard Griffiths speelde het vierde deel van de eerste symfonie van Johan Wilhelm Willems.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Countertenor Valer Sabadus zong Dormite o Pupille van Pietro Andrea Ziani en werd begeleid door l'Arpeggiata onder leiding van Christina Plouard. Morceau de Concert, zo heet het nu volgende stuk voor harp en orkest van Camille Saint-Saëns. Hij componeerde dit virtuose en romantische werk in 1918 en staat bekend om zijn sierlijke melodieën en een nogal veel eisende cadens voor de solist. En dat is in dit geval de Franse harpist Xavier de Maistre. Hij speelt zijn instrument vanaf 9-jarige leeftijd. Won in 1998 zijn eerste grote concours. Dat was toen de International Harp Competition in Bloomington, in het Amerikaanse Indiana. En tot 2010 was hij verbonden aan de Wiener Philharmoniker als eerste Fransman ooit. Maar ja, hij koos uiteindelijk toch voor een zeer succesvolle carrière als solist. En we gaan nu naar Xavier de Maistre luisteren samen met de Staatsorkester Rheinische Philharmonie. Onder leiding van Xiao Chia Lu speelt hij Morceau de Concert van Saint-Saëns.

0: Harpist Xavier de Maistre speelde Morceau de Concert van Saint-Saëns. En dat deed hij samen met de Staatsorkester Rheinische Philharmonie onder leiding van Xiao Chia Lu.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

En dat was het vierde deel van de suite voor tuba en vier horens van Christer Danielsson. Op tuba gespeeld door Karel Malimánek. En daarbij hoorde je de Tsjechische Filharmonische horens.

Christian Zimmerman speelde de ballade voor piano opus 38 nummer 2 van Frédéric Chopin. Jarenlang werd gedacht dat ze gecomponeerd waren door Pergolesi, de 6 concerti armonico van de Nederlandse componist en diplomaat Unico Wilhelm van Wassenaar. Deze 6 barokconcerten waren oorspronkelijk anoniem gepubliceerd en pas in 1979 werd ontdekt dat ze dus door de Nederlandse van Wassenaar waren geschreven. Hij was een amateurmuzikant wat zijn beslissing verklaart om die concerti armonico zonder naam uit te geven. En de concerten die zijn wereldwijd geliefd om hun elegantie en behoren tot het hoogtepunt van de Nederlandse barokmuziek. En wij laten nu Concerto Armonico nummer 3 horen.

0: De Amsterdam Baroque Orchestra onder leiding van Ton Koopman speelde het derde Concerto Armonico van Unico Wilhelm van Wassenaar. Ja, en daarmee zijn wij bijna aan het eind gekomen van de klassieken. Maar zometeen gaat Bijtske beginnen met de muziekfabriek.
1: Ja, en ik heb er zin in.
0: Ja, het is altijd leuk ook.
1: Ja. Ja, en ik heb zulke mooie muziek. Ik laat onder meer wat horen van Marie Dare. Dat was een Schotse componist uit het begin van de vorige eeuw. En zij heeft muziek gecomponeerd waarin ze de Schotse hooglanden probeert te vangen in muziek. En dat klinkt zo.
0: Oh, heerlijk.
1: Nou, dan ben je meteen even daar, toch?
0: Zeker, ja.
1: Nou, dat en meer dus straks in de muziekfabriek.
0: Oh, heel fijn. Zometeen dus de muziekfabriek. En wij sluiten af met een polka. Namelijk met deze polka voor orkest van Emil Waldteufel. Ik wens je nog een hele mooie dag verder. Dag.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een opname uit 2005 van het Radiofilharmonisch Orkest en gastdirigent Kees Bakels. Een diepgaand concert met kippenvelmomenten. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
2: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er ook brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. In de kustplaats Lacanau worden uit voorzorg 4000 kampeerders geëvacueerd. De autoriteiten zijn bang dat de brand zich uitbreidt richting de campings rond het plaatsje. Oekraïne heeft afgelopen nacht de regio rond Moskou aangevallen met bijna 400 drones. Dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem zijn de meeste drones onderschept. Toch stortte er een neer op een woongebouw, maar daarbij vielen geen gewonden. De krant Kiev Independent schrijft dat een staalfabriek zo'n 55 kilometer van Moskou een van de doelen was. De Amerikanen zijn boos weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat deden ze toen Frankrijk het woord kreeg. Dat land had gezegd dat de VS qua mensenrechten op het niveau zit van Noord-Korea. Dat zeiden ze omdat de VS tegen de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk stemde in de algemene vergadering van de VN. Het weer vrij zonnig met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
3: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Muziekfabriek met Bijtske de Jong.

Paul Lewis speelde deze Bagatelle, beter bekend als Vuurelise van Beethoven. Ja, en welkom bij de Muziekfabriek met vandaag veel muziek uit The King's Speech. Een werk van Paul Dukas dat 50 jaar na de première ineens een hit werd. En een lief wiegeliedje van een hedendaagse Nederlandse componist. Maar eerst wil ik heel graag van je weten, welke muziek brengt jou in zomerse sferen? Aan welke muziek zitten voor jou fijne vakantieherinneringen vast? Laat het me weten. App het via de NPO Luister app. Of ga naar npoklassiek.nl/radioreisdienst. Schrijf het op, spreek het in. En wie weet draaien we dan straks jouw muziek in onze radioreisdienst.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: aan tafel met Telemans Muziek de Table. Je hoorde een deel uit TWV 53 in Agroot, gespeeld door Musica Antica Köln onder leiding van Reinhard Köbel.
1: Lekkere track. Bijtske's track van de dag.
0: Het staat op mijn wensenlijst. Ooit naar de Highlands, de Schotse hooglanden. Van wie er geweest zijn, heb ik verhalen gehoord over een onbeschrijfelijk mooie natuur. Ik heb foto's gezien. Ik heb zelfs al een keer een meerdaagse treinreis uitgestippeld. Maar het is er nog niet van gekomen. Toch waan ik me even in Schotland als ik de muziek hoor van Murray Dare. Zij werd in 1902 geboren in een Schots plaatsje, vanuit waar zij de Schotse hooglanden in de verte kon zien. Ze vertrok al jong voor haar cello-studie naar Londen en daarna Parijs. Maar die uitgestrekte natuur, de mist, de ruige wind, daar bleef ze naar terug verlangen. En toen ze begon te componeren, wilde ze die vertrouwde omgeving schilderen in klank. De natuur, maar ook de specifiek Schotse liederen en dansen. En zo ontstonden haar Highland sketches. Ik heb hier een fragment uit die sketches waarin ze de reel heeft verklankt. Dat is een Schotse dans met heel veel snel voetenwerk.

Een fragment uit de Three Highland Sketches van Murray Dare, geschreven in 1939. En vlak daarna ging ze trouwens het leger in als onderofficier bij de Women's Royal Navy Service. En na de Tweede Wereldoorlog pakte ze haar carrière als cellist en componist weer op. Je hoorde een uitvoering door Quatuor en Son. Die Pensier in pensier, oftewel van gedachte naar gedachte. Zo begint het lied van Orlandus Lassus dat ik zo laat horen. Een lied over een dolende minnaar die in de natuur verlichting hoopt te vinden voor de pijn van zijn onbeantwoorde liefde.

0: Muziek uit de film The King's Speech, gecomponeerd door Alexandre Desplat.
1: De Muziekfabriek met Bijtske de Jong op NPO Klassiek. Radio Reisdienst.
0: Ja, waar je ook heen reist deze zomer, ver of dichtbij, elke dag hetzelfde erf of kilometers vretend. Of je nu leest, zwemt, kajakt of tussen je schapen vertoeft. We reizen samen in de muziek. Want elke dag hebben we een zomermuziekfavoriet van een andere luisteraar. En vandaag is de radioreisdienst van Willianne. Zij schrijft: "Hi lieve vrouwen, ik woon heel mooi, dat eerst. Maar ik ben al 12 jaar niet met vakantie geweest. Het is niet erg, maar soms verlang ik weer naar een tentje in Frankrijk, in de Ardèche. En dan Charles Aznavour op de radio."

even naar Frankrijk met Aznavour, Hier Encore. Dank aan luisteraar Willy Anne. Ja, en doe ook mee met de Radio Reisdienst. Spreek jouw verzoek in via de NPO Luister app. Of ja, wist je dat je ons ook gewoon kan mailen? Weet je een fijne zomerhit? Heb je een warm verzoek met een mooi verhaal erbij? Stuur het naar demuziekfabriek@avrotros.nl. En wie weet nemen we jouw muzikale reis mee in de muziekfabriek.

muziek die helemaal niet bedoeld was als filmmuziek, maar zijn bekendheid toch aan de film te danken heeft. Paul Duca schreef in 1897 De Tovenaarsleerling. En 43 jaar later gebruikte Walt Disney de muziek voor de film Fantasia. Ja, en nu kun je deze melodie toch eigenlijk niet meer horen zonder te associëren met Mickey Mouse in een ruimte met betoverde dansende bezems. Dit was een uitvoering door het Rotterdamse Philharmonisch Orkest onder leiding van David Zinman.

Carl Leister en Ferenc Bognár speelden het tweede deel uit het duo voor klarinet en piano van Norbert Burgmüller. En daarvoor hoorde je het wiegelied dat de Nederlandse componist Maarten ter Horst componeerde, uitgevoerd door het Helikon Kwartet.

cochinita. Betekent in verschillende Spaanstalige landen iets anders. In Mexico betekent het krullend haar. In Chili duiden ze een lieve heersbeestje mee aan. En in veel andere landen een vrouw. Dit was Chinita door Trio Zamora. Zometeen na 1 uur hoe een nacht in Lissabon klinkt volgens Camille Saint-Saëns. Maar eerst nog wat Sibelius, een deel uit zijn Karelia-suite.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer
1: klassiek. Deze week de vierjaargetijden van Antonio Vivaldi. Met zijn koekoek, met zijn beekjes, met zijn tortelduifjes. Wist je dat Vivaldi dat allemaal met woorden heeft uitgeschreven?
2: Het leuke is ook nog dat hij in de partituur precies die regels tekst zet bij de muziek waar het over gaat. Dus je krijgt echt gewoon
1: een soort draaiboek van hoe je het moet spelen.
2: Ja, perfect.
0: Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhof en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
11: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Premier Takaichi zegt dat er mensen gewond zijn geraakt. In de stad Kashima zitten mensen vast in een winkelcentrum nadat een deel was ingestort. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. In de kustplaats Lacanau worden uit voorzorg 4000 kampeerders geëvacueerd. De autoriteiten zijn bang dat de brand zich uitbreidt richting de campings rond het plaatsje. Oekraïne heeft afgelopen nacht de regio rond Moskou aangevallen met bijna 400 drones. Dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem zijn de meeste drones onderschept. Toch stortte er een neer op een woongebouw, maar daarbij vielen geen gewonden. De krant Kiev Independent schrijft dat een staalfabriek zo'n 55 kilometer van Moskou een van de doelen was. De afgelopen weken valt Oekraïne ook geregeld distributiecentra aan in Rusland. Hier zouden goederen worden opgeslagen die in de oorlog gebruikt worden. De Amerikanen zijn boos weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat deden ze toen Frankrijk het woord kreeg. Dat land had gezegd dat de VS qua mensenrechten op het niveau zit van Noord-Korea. Dat zeiden ze omdat de VS tegen de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk stemde in de algemene vergadering van de VN. Het kabinet doet niet genoeg om tegemoet te komen aan de eisen van de rechter in een klimaatzaak over Bonaire. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland meer moet doen om de inwoners van het eiland te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Uiterlijk vandaag moest het kabinet meer duidelijkheid geven over hoe dat doel bereikt kan worden. Maar dat is niet gebeurd, blijkt uit vragen van de NOS. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt dat het kabinet op Prinsjesdag met plannen komt, maar dat is veel later dan wat de rechter eiste. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
3: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Bijtske de Jong.

Zo klinkt een nacht in Lissabon. Une nuit à Lisbonne, volgens Sessans. En welkom terug bij de Muziekfabriek met in het komend uur een natuurtip. Juist voor wie eigenlijk niet goed fysiek in staat is om de natuur in te gaan. Een Gershwin-song in een pianojasje. En de vrije fantasie die Ray Vaughan Williams schreef op een melodie die al vele eeuwen oud was. Maar eerst Mozart, eeuwenoude muziek, maar net vers opgenomen door Tibor Gyenge en pianist Michael Schoch.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Het eerste deel uit vioolsonate KV 301 van Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Goed idee.
0: Als je iemand in je omgeving hebt die slechter been is, of je bent het zelf, dan weet je hoeveel obstakels er kunnen zijn op een simpele wandeling. Geparkeerde fietsen op de stoep, losliggende tegels, een trap. Ook even een ommetje in de natuur maak je niet zo makkelijk vanuit een rolstoel of met je scootmobiel. Nou, in Noord-Brabant hebben verschillende organisaties de handen ineengeslagen om wat spreekwoordelijke drempels weg te nemen, zodat de natuur toegankelijker wordt voor iedereen. Op de website natuurpoorten.nl vind je suggesties voor wandelroutes, fietsroutes en zelfs zwemplekken.

Narragonia speelde een eigen nummer, Couleur Canard. In 1924 schreef Gershwin The Man I Love voor de musical Lady Be Good. Het lied haalde die musical niet, maar het ging later toch een eigen leven leiden en werd alsnog een klassieker. Hier hoor je het lied gespeeld door Frank Bralé op de piano.

0: Hij zou het liefst 1000 vrouwen hebben, zong Benjamin Apple in dit lied Aria aus dem Spiegel von Arkadien van Arnold Schönberg.
1: De Muziekfabriek met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.
0: Tussen 1904 en 1906 was Vaughan Williams een van de redacteuren van The English Hymnal. Een boek met een grote collectie Engelse hymnes. Vergeten melodieën uit de 16e eeuw blies hij zo weer nieuw leven in. En door dit werk leerde Ray Vaughan Williams veel nieuwe, veel onbekende hymnes kennen. Hij zegt er zelf over: 2 jaar lang intensief kennis maken met enkele van de beste en ook enkele van de slechtste melodieën ter wereld was een betere muzikale opleiding dan welke hoeveelheid sonates en fuga's dan ook. Nou, zo ontdekte hij ook de psalmenmelodie Why Fumeth in Fight van Thomas Tallis. En dat zou de basis vormen voor zijn beroemde stuk Fantasia on a Theme by Thomas Tallis. In dat werk laat Ray Vaughan Williams de hymne eerst in zijn geheel horen en dan ontwikkelt en fantaseert hij er vervolgens vrij op los.

0: London Philharmonic Orchestra speelde onder leiding van Bernard Haitink Fantasia on a Theme by Thomas Tallis. Je hoorde muziek van Ray Vaughan Williams. Ja, geschreven voor een ongewone bezetting. Misschien heb je het gehoord. Strijkkwartet plus dubbel strijkorkest.
1: Hit van de week.
0: Ken, een miljonair, gaat met zijn vrouw en dochter op vakantie naar een eiland waar Ken 20 jaar geleden badmeester was. Het gezin blijft 3 weken bij zijn vroegere huisbaas. En dan wordt de zoon van de huisbaas verliefd op Kens dochter. Dat is de strekking van A Summer Place. De film uit 1959, waar de muziek die je zo hoort uitkomt. Muziek die werd geschreven door Max Steiner.

Isabelle Dürer en Michael Erscheid speelden een bewerking van het belangrijkste thema uit A Summer Place van Max Steiner. Isaac Albéniz was een Spaanse componist en pianist die beroemd werd met zijn kleurrijke pianomuziek vol Spaanse invloeden. Zijn Suite Española, opus 47, is een muzikale reis door Spanje. Elk deel is geïnspireerd op een andere streek. Granada Serenata schildert de sfeer van de stad Granada in Andalusië, met haar warme avonden, smalle straatjes en de klanken van de Spaanse gitaar. John Williams speelt het hier.

Granada Serenata uit de Suite Española van Isaac Albéniz. Hier gespeeld door John Williams op gitaar. Het is bijna 2 uur. Zometeen neemt Mieke van der Wij mijn plaats in. Zij presenteert zometeen Maatwerk. En ik sluit vandaag af met muziek van The Playhouse Sessions van het Noorse ensemble Barok Solistene. Purcell meets volkse chanties en ballades. Heel veel plezier erbij en ik wens je nog een mooie middag verder.

0: NPO Klassiek. De Gelderse muziekzomer is in volle gang. Morgen speelt Jeugdorkest Nederland de Symfonie Fantastiek van Berlioz en Rachmaninoffs romantische tweede pianoconcert. Het zomeravondconcert is erbij, live vanuit de Vasem in Nijmegen. Luister mee, morgen om 8 uur, Berlioz en Rachmaninoff in het zomeravondconcert, hier op NPO Klassiek.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2:00, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takaichi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor de wurgmoord in een hotel in Duitsland. Hij zou betrokken zijn bij de dood van een man van 35 uit Enschede, dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer was invalide en zat in een rolstoel. Hij werd zondagmiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. Het slachtoffer en de verdachte zouden daar een vuurwerkshow hebben bezocht. Toen het de volgende dag niet werd uitgecheckt, ontdekte het hotelpersoneel het lichaam. Volgens RTV Oost werd de man uit Almelo vanochtend opgepakt. In een huis van een gezin in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De man van het gezin vond ze nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Hij bracht 1 van de lijkjes naar het ziekenhuis en daar werd de politie ingeschakeld die later in het huis nog meer dode baby's vond. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning, waarbij iemand niet doorheeft dat ze zwanger is. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby en ze zou niet zijn aangehouden. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. Dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Het weer zonnig en droog, vanmiddag ook wat stapelwolken bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. Omroep Max. Maatwerk. Met Mieke van der Wij.

0: Welkom bij Maatwerk. We begonnen elegant, vond ik, met muziek van Luigi Boccherini. Het eerste deel uit zijn 26e symfonie. Gespeeld door tafelmuziek onder leiding van Jane Lemmon. Maar dit uur ook muziek van Petrus Vasks van Lili Boulanger. Favoriet van mij. En ook een orgelconcert van Händel, maar dan op harp.
1: De bestemming.
0: Eerst gaan we even naar ons spelletje. We zoeken een stad ergens. Als je me raadt, maak je kans op onze weekprijs. Dat is een mooie draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. En de hints van vandaag die zijn 1. Victor Borge. 2. Zeemermin. En 3. Tivoli. Wat is de bestemming? Laat het me weten via de NPO Luisterapp. Nog één keer de hints. Victor Borge, Zeemermin en

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Altijd zo vrolijk van die barokmuziek. Dit was muziek van Antonio Bertali, Sonata A3. Gespeeld door Jurgen van Rijen, trombonist. En wat voor een. Hij is solo-trombonist van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. En ik denk dat hij hier een barok trombone bespeelde, want dat bestaat. Hij werd begeleid door het Combattimento Consort Amsterdam onder leiding van Jan Willem de Vriend. En dan nu een beetje tot inkeer, een beetje rustig, met componist Peteris Vasks. Die keert in zijn muziek, want hij is nu 80, steeds vaker terug naar zijn geloof, want hij is de zoon van een baptistendominee, las ik. Zijn liefde voor de natuur en zijn thuisland, Letland, is dat. Dit koorwerk, First Grass, gaat over het ontwaken van de lente.

0: Muziek van Lili Boulanger, een nocturne voor viool en piano. Ze componeerde hem in 1911. Voor haar vormde de nacht de inspiratiebron voor veel sfeervol kort werk voor viool en piano. Lili Boulanger die was pas 18 toen ze dat werk componeerde. Maar je weet misschien, ze is heel jong overleden. Toen was ze pas 24. En daarvoor dus het Letse Radiokoor. Onder leiding van Sigvard Sklava met First Grass van Peteris Vasks.
1: Maatwerk met Mieke van der Wij op NPO Klassiek.

Dit concert van Händel staat bekend als orgelconcert, maar hij componeerde het oorspronkelijk voor harp. We hoorden hier Margaret Coel op harp en Michele Passotti op luid. Toen het later werd uitgegeven, werd er geen instrument bij vermeld. En toen hebben de orgonisten zich er meester van gemaakt. Maar hier dus oorspronkelijke opzet harp. We gaan verder met Mozart. Nou ja, met Mozart. Vooral met wat filmcomponist Timothy Jones van zijn sonate voor trompet en piano gemaakt heeft.

Muziek van Ravel, een strijkkwartet, daaruit het tweede deel. En op viool hoorde je Ayako Tanaka en Svetlin Rousseff en Hong Wei Huang op altviool en op cello Wong Mi Moon. Ja, het zijn wel namen die niet meteen zo heel lekker uit je mond rollen. Daarvoor dus de interpretatie van Timothy Jones van de sonate voor trompet en piano van Mozart. Met Jonathan Freeman Atwood op trompet en Anna Sla-Luka op piano. Ja, we zijn alweer, het eerste uur is al bijna weer voorbij. Het vliegt en dan hebben we wel een vrij toepasselijk stuk. Alhoewel het ook wel een beetje pijnlijk is. Namelijk de Feuersymfonie van Joseph Haydn. Eerst dachten ze dat komt door het vurige karakter van die muziek. Dat hij daarom zo genoemd is. Maar dat klopt niet. Want het werd daadwerkelijk gebruikt om een toneelstuk over een brand te begeleiden. Het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Bruggen.

de 59e symfonie van Joseph Haydn, de Feuersymphonie. Het eerste deel daaruit. Orkest van de 18e eeuw, onder leiding van Frans Bruggen. Zometeen na het nieuws, tweede uur van Maatwerk. Daarin onder andere een lang werk van Camille Saint-Saëns, een ballet Javotte. Zo'n ouderwets stuk waarbij twee mensen elkaar niet mogen krijgen, maar uiteindelijk elkaar dan toch krijgen. Nou ja, je kent het wel. Goed, tot die tijd gaan we de leuke eindtune nog eens even draaien. Want een heleboel mensen vinden die eigenlijk heel leuk. Luister maar, van KM. MUZIEK

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een opname uit 2005 van het Radiofilharmonisch Orkest en gastdirigent Kees Bakels. Een diepgaand concert met kippenvelmomenten. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: NPO Klassiek. Dat voel je. 3:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een man van 56 uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting en aanranding van een meisje van 7. Het gebeurde op klaarlichte dag in het Zuiderpark in Rotterdam toen het meisje naar kikkers aan het zoeken was. Het OM had een hogere straf geëist, maar de rechter sprak de man vrij van vrijheidsberoving, want daar is geen bewijs voor. De rechter houdt ook rekening met de psychische stoornis van de man. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takeuchi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Enschede, dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd zondag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Hij zou zijn gewurgd. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een rechtstreekse vlucht gemaakt van Melbourne naar Toulouse in Frankrijk. De testvlucht in een Airbus duurde 24 uur en 23 minuten. De proef was onderdeel van een plan voor volgend jaar, want dan wil de maatschappij de langste commerciële vliegverbinding opzetten zonder tussenstops tussen Sydney en Londen. De langste verbinding op dit moment duurt zo'n 19 uur en die is tussen Singapore en New York. Het weer, het is zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm met maxima van 35 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhof en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen van 18 tot en met 29 augustus.
2: It's so quiet here.
3: It's the quietest and safest place in the world right now.
4: What we target is what we catch. That is the top key of sustainable fishing.
5: The tree frog, what we call it.
6: They make so much noise.
5: Yeah.
6: Such a tiny thing.
7: Natuur in de Cariben vanavond om 9:50 op NPO 2.
1: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
0: NPO Klassiek. Max. Maatwerk. Met Mieke van der Wij.

0: We openen dit tweede uur van Maatwerk met het vierde deel van de tweede symfonie van Camille Saint-Saëns, uitgevoerd door Orchestre National de ORTF, onder leiding van Jean Martinon. Ja, ik zei het al, zometeen meer van Saint-Saëns, namelijk zijn ballet Javotte. Maar daar vertel ik zometeen nog wel wat over.
1: De bestemming.
0: Ja, we gaan nog even ergens naartoe vandaag. Ergens op de wereld. Je moet de stad raden. En als je hem raadt, maak je kans op onze weekprijs. Dat is een mooie draadloze hoofdtelefoon. Heel veel mensen hebben al geantwoord. Het is volgens mij niet al te moeilijk vandaag. Morgen gaan we het heel moeilijk maken. Maar goed, voor vandaag zijn de hints Victor Borge, Zeemermin en Tivoli. Wat is onze bestemming vandaag? Laat het me weten via de NPO Luisterapp.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Zusjes zijn het, Fiona en Hina Kwong-hoo. En ze speelden een passacaglia voor viool en altviool. Eigenlijk een passacaglia die gemaakt is door Johan Halvorsen op een thema van Händel. En dan nu naar Johann Ludwig Bach, het openingskantoor van zijn kantate God ist unser Zuversicht. En die kantate ademt vertrouwen en vreugde. De woorden God is onze toevlucht klinken niet ingetogen, maar juist krachtig en feestelijk.

0: Ja, en na dat mooie openingskoor van Johan Ludwig Bach was dit muziek van Marianne Martinez. Een vrouwelijke componist. Ze leefde van 1744 tot 1812. Ook weer zo iemand die een beetje ingesneeuwd is door de tijd. Maar daar doen wij wat aan, hoor. Zij was een leerling van Haydn en vanaf haar tiende kreeg zij les van hem. Hij woonde in hetzelfde huis als zij en op deze manier verdiende hij dan weer de kost. Muzikoloog Charles Burney schreef over haar: zij overtreft inderdaad alles wat ik verwacht. Dan gaan we nu naar het stuk wat ik al aangekondigd heb. Het ballet Javotte van Camille Saint-Saëns. Het verhaal gaat als volgt. Tijdens een dorpsfeest worden de verliefde Jean en Javotte door haar ouders uit elkaar gedreven, waarna zij Javotte thuis opsluiten. Jean bevrijdt haar en samen ontsnappen ze, terwijl haar ouders met behulp van een veldwachter naar haar op zoek gaan. Of een politieagent, het is maar net hoe je hem noemen wilt. Op het dorpsfeest ondertussen wint Javotte de danswedstrijd, waarna haar ouders uiteindelijk instemmen met haar huwelijk met Jean. Meer dan 20 minuten, Javotte van Camille Saint-Saëns.
1: Maatwerk met Mieke van der Wij op NPO Klassiek.

Ja, en zo kwam alles toch nog goed met Jean en Gervotte. Dat hoorde je wel aan de muziek van Camille Saint-Saëns, eigenlijk dus een ballet. Het werd uitgevoerd door Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, onder leiding van David Robertson. En dan gaan we nu naar Engeland. Ralph Vaughan Williams wordt toch wel beschouwd als een van de belangrijkste Engelse componisten. Leefde van 1872 tot 1958. Ik las net dat hij ook wel in Nederland werd uitgevoerd destijds, maar zijn muziek werd nogal zuinigjes beoordeeld. Het is vaak heel hilarisch om in die oude recensies te lezen. Goed, we gaan luisteren naar een van zijn folk songs, English folk songs, Searching for Lambs. Je hoort als zanger tenor Cyril Dubois.

Emeline Concé op viool en Cyril Dubois als tenor. Niet alleen het eerste Searching for Lambs, maar ook het tweede van de English folk songs van Ralph Vaughan Williams, The Lawyer. En dan zometeen Johannes Brahms, het zesde deel van zijn serenade voor orkest. De eerste uitgevoerd door het residentieorkest onder leiding van Jan-Willem de Vriend. En dat is dan meteen de laatste muziek van dit uur. Daarna gaan we nog een uur verder. Dan volgt niet alleen de ontknoping van het spelletje, alhoewel de meeste mensen dat al lang weten, want zo moeilijk was het vandaag niet. Maar we gaan ook luisteren bijvoorbeeld naar twee delen van een vioolconcert van Niels Gade.

0: Het zesde deel van Serenade voor Orkest, de eerste van Johannes Brahms. Uitgevoerd door Jan-Willem de Vriend met zijn residentieorkest. En daarmee zijn we bijna aan het eind gekomen van het tweede uur van Maatwerk. Zometeen, dan is er nog één, ik zei het net al, dan gaan we een beetje de noordelijke kant op met de muziek. Misschien heeft dat ook wel iets te maken met de bestemming van vandaag. Dat zou zomaar kunnen.
1: NPO Klassiek, podcast.
2: Ik ben Aldit Hunkar en samen met de makers van NPO Klassiek duik ik in de mooiste verborgen schatten.
3: Het goddelijke zit in dit geval in de piano.
4: En waarom dit een alto-bo is, ga ik je later vertellen.
2: En verhalen van de klassieke muziek.
5: Aldit, je gelooft het niet. Astor is aan de dood ontsnapt.
2: Oh jee.
4: Die had als bijbaantje schoonmaken in het consortium.
3: En dat loopt helemaal uit de hand.
2: Deze connectie had ik nooit gemaakt.
4: Het heeft ook iets verwachtingsvol, iets verlangens nog.
2: Luister nu, Aldit wil meer.
3: Altijd maar meer.
2: Altijd. Naar de podcast... Al dit wil meer. Klassiek.
1: NPO Klassiek. Dat voel je.
6: 4 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Amsterdam-West is een grote politieactie gaande... Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet. In een straal van 100 meter zijn meerdere huizen ontruimd en ook een verzorgingstehuis. De auto crashte na een achtervolging door de politie en de inzittenden zijn gevlucht. Volgens ooggetuigen zijn het 4 jonge mannen en de politie in Amsterdam is naar ze op zoek. De man die in april in zijn rolstoel in brand werd gestoken in Utrecht... liep levensbedreigende brandwonden op. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Over 20% van zijn lichaam was hij verbrand. Hij overleefde het wel. De rechter vertelde dat op beelden te zien is... hoe de 2 verdachten spiritus in de nek van het slachtoffer gooien... daarna een sigaret en even later een brandende folder. Dat gebeurde volgens omstanders na een woordenwisseling... De 2 verdachten worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum en de volgende zitting is in oktober. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden in elk geval 20 tot 30 mensen vermist. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Er is schade aan gebouwen en bruggen en op sommige plekken is de stroom uitgevallen... Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. Premier Takaichi waarschuwt inwoners voor naschokken. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen... voor verkrachting van een meisje van 7. Dat gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het Openbaar Ministerie had een hogere straf geëist... maar volgens de rechter was er geen sprake van vrijheidsberoving. Het weer, het is zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen op meer plaatsen tropisch warm met maxima van 35 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster. Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching, dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
14: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
15: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
1: NPO Klassiek. Omroep Max. Maatwerk. Met Mieke van der Wij.

0: Het derde deel van Maatwerk begonnen we met muziek van Ludolf Nielsen. Een Deense componist waar je niet zo heel vaak muziek van hoort. Ik heb mij laten vertellen dat een bepaald stuk, een berceuse, een wiegeliedje, zo'n stuk is dat je als je vioolles hebt op je 13e dan voor het eerst gaat spelen. Het is dus misschien in bepaalde kringen heel beroemd. Dit was het derde deel van de tweede symfonie van hem. Het werd uitgevoerd door het Symfonieorkest Frankfurt onder leiding van Ole Schmid.
1: De bestemming.
0: Ja, we gaan nog even op onze bestemming af. Je kunt hem nog raden en dan maak je nog steeds kans op onze weekprijs. Dat is een mooie hoofdtelefoon met ruisonderdrukking en het Maatwerklogo. Nou, wie wil dat nou niet? De hints vandaag. Victor Borge, Tivoli en Zeemeermin. Laat het me weten via de NPO Luisterapp. Op het eind van het uur laat ik weten wie de winnaar van de dag is. En ik zei al, we moeten misschien maar eens een beetje naar het noorden. Zeker gezien de temperaturen lijkt me dat een fantastisch idee. We gaan naar Noorwegen met Edvard Grieg.

Een suite voor strijkorkest uit Holbergstijd, het eerste deel. Maar het werd gearrangeerd voor blazers, dat hoorde je, het Signum Saxofoon Quartet. En we blijven nog even in deze opgewekte sfeer van het galopachtige ritme uit Griegsberg Holberg Suite naar een traditionele dans voor strijkquartet.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

De Pete Dance, de turfdans, uitgevoerd door de Danish String Quartet. Ja, het was een volksliedje. We zijn inmiddels in Denemarken aangekomen. De romantische componist Oluf Ring is ook een Deen. En die liet zich heel graag inspireren door volksliederen. Hij had een grote liefde voor sprookjes en volksverhalen. En schreef dus heel veel van die liederen op. Het is te horen ook in het volgende koorwerk. Zie, de zon komt op.

0: Musica Ficta heet dit koor. En het zong onder leiding van Bo Holten. Een lied gearrangeerd en het lied is geschreven door Oluf Ring. Ja, we blijven in het noorden van Europa. Zometeen het vioolconcert van Niels Gerde. Tenminste, de eerste twee delen. Gespeeld door violist Anton Contra. Eigenlijk komt hij uit Hongarije, maar hij heeft zijn hele leven bijna in Scandinavië gespeeld. 32 jaar geleden werd dit concert live opgenomen in Stockholm onder leiding van Paavo Järvi.
1: Maatwerk met Mieke van der Wij op NPO Klassiek.

Je hoorde twee delen uit het vioolconcert van Niels Gade, gespeeld door Anton Contra. Hij werd begeleid door het Malmö Symfonieorkest onder leiding van Paavo Järvi. Ja, dan gaan we nu naar onze bestemming. De hints die waren vandaag Victor Borge, Zeemeermin en Tivoli. Nou, daar hadden de meeste mensen geen al te dikke kluif aan. Bijna iedereen had het goed. Misschien was het inderdaad wel een beetje te makkelijk. Zeker als je dan natuurlijk de Zeemeermin erbij zet. Maar goed, we hebben toch een dagwinnaar, een dagfinalist. En dat is Sibo Mensonides. En die schrijft bonjour vanuit Berkelen, vlakbij Bordeaux. Dan denk je, oh jee, bosbrand. Gelukkig schrijft hij aan de goede kant van de stad. Natuurbranden rukken op. Gelukkig geen last van rook, dus lekker in de tuin met een boek en luisterend naar jullie. De bestemming van vandaag, makkie. Victor Borge was een Deens-Amerikaanse comediepianist, hilarisch. Zoek maar eens op YouTube. Zeemeermin het bekende beeldje en Tivoli het pretpark midden in de stad, waar ik goede jeugdherinneringen aan heb met mijn ouders en later ook met mijn eigen gezin. Kortom, Kopenhagen. Helemaal goed. En we hebben inderdaad de raad van Sibo opgevolgd en we hebben zijn YouTube-filmpjes gaan zoeken van Victor Borge. Die zijn er wel degelijk. Ja, het was een humorist. Hè. Hij werd bekend om zijn komische acts achter de piano. Ik moet eerlijk zeggen, als ik het nu zie, vind ik het wel een beetje oudbollig. Ik denk dat het in die tijd heel erg leuk was. Maar ja, soms denk je er dan nu toch iets anders over. Hij trad ook vaak op met een zangeres of met een violist. Ik vond ook een filmpje waarin hij samen met die Anton Contra, die we net dus hoorden in dat Niels Gade concert, optrad. En we gaan toch, we kunnen het dan wel niet zien. En dat is wel jammer, maar we gaan toch even naar hem luisteren.

Dat is toch best grappig. Volgens mij doet u zo'n speeldoosje na. Tenminste, dat zie ik zo voor me, zo'n danseresje. En dan heel langzaam dan dooft dat muziekje zo uit. Victor Borge, dus een Deen van oorsprong. Eigenlijk heette die Rozenbaum. Een Joodse man die de allerlaatste boot in 1940 nam vanuit Finland. En in Amerika dus een enorme carrière opbouwde. Goed, daarmee zijn we aan het eind gekomen van Maatwerk. Zometeen gaat Hans Smit verder met Podium. En wat gaan wij nog doen? Schumann door het Zweeds Kamerorkest als laatste muziek. En het laatste woord is ook aan Victor Borge. Die heeft toch ook wel een paar aardige uitspraken gedaan. Hij heeft onder andere gezegd: een glimlach is een kromming die veel dingen recht kan zetten.

0: NPO Klassiek. De Gelderse muziekzomer is in volle gang. Morgen speelt Jeugdorkest Nederland de Symfonie Fantastiek van Berlioz en Rachmaninoffs romantische tweede pianoconcert. Het zomeravondconcert is erbij, live vanuit de Vasim in Nijmegen. Luister mee, morgen om 8 uur, Berlioz en Rachmaninoff in het zomeravondconcert, hier op NPO Klassiek.
1: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten daar explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in en die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. Vermoedelijk zijn de 4 inzittenden op de vlucht. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle, maar vlak aan de kust ten westen van Bordeaux is de brand toch weer opgelaaid. De autoriteiten van Lège-Cap-Ferret nemen maatregelen. Een brandgang die was aangelegd wordt verlengd tot aan zee. En de brand wordt nu ook bestreden vanuit de lucht. De Franse autoriteiten weten nog niet wanneer de tienduizenden geëvacueerde mensen terug kunnen naar huis. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de 2 verdachten. Justitie beschuldigt hen van poging tot moord. Ze moeten voor observatie naar het Pieterbaancentrum. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn doden gevallen, zegt de regering. Nog niet bekend is hoeveel. Door de krachtige schok van 7,1 stortte op het eiland Kyushu een deel van een winkelcentrum in. 20 tot 30 mensen worden vermist. Robert Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gennaro Gattuso op. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië. Maar Italië wist zich daarna 2 keer niet te plaatsen voor het WK. En het weer volop zon, aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
2: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Smit.
3: Goedemiddag, welkom bij Podium van dinsdag 28 juli. Met vandaag onder meer in de uitzending. We gaan backstage bij het Wereldmuziekconcours met de burgemeester van Kerkrade, Petra Dassenhoessen. In de rubriek Zomerliefde lezen we verder uit de liefdesbrieven van Leos Janáček aan de veel jongere Kamila Stuzlova. En we duiken in onze eigen schatkist, het concertarchief van 50 jaar NPO Klassiek, met vandaag een opname van dirigent Kees Bakels en het Groot Omroepkoor. Maar we beginnen met een nieuwe opname, muziek van Manuel de Falla.

delen waren dat. Uit El Amor Brujo van Manuel de Falla door het Simón Bolívar Symfonieorkest Venezuela onder leiding van Gustavo Dudamel. Muzikus en programmeur Jessica de Heer is eerder deze maand op 70-jarige leeftijd overleden. Het Parool stond gisteren uitgebreid stil bij haar leven en werk. De Heer was jarenlang betrokken bij De IJsbreker, bij Muziekcentrum Vredenburg en bij Stichting Orkaan voor Jeugdmuziektheater. Het Parool sprak verschillende vrienden, familieleden en oud-collega's van de Heer. En iedereen is het er wel eens. De Heer werkte snoei en snoeihard. Collega's sloten weddenschappen af hoe laat ze 's nachts nog mails zou versturen. Regelmatig was het winnende tijdstip na 5 uur 's ochtends. Cecilia Tunissen, die de Heer opvolgde bij muziektheatergezelschap Orkaan, vertelt in de krant, ze gaf alles en met succes. Ze sleept het gezelschap door landelijke bezuinigingen, maakte dat het internationale prijzen won en werd genomineerd voor de Amsterdamprijs. Al dus Cecilia Tunissen, die het roer bij Orkaan in 2015 overnam van Jessica de Heer, die dus eerder deze maand overleed. Hier is het Orkaan Ensemble, want het heeft een ensemble sinds 2021, met een deel uit Estampes van Claude Debussy.

0: basklarinet, bajan, harp en slagwerk. Dat was de bezetting van het orkaanensemble. Je hoorde ze in het eerste deel. Pagode uit Estampes van Claude Debussy. Het is kwart over vijf. Helene Geest bij de ANWB. Goedemiddag, Helene.
1: Goedemiddag. Ja, het is zeker geen drukke avondspits, want het is natuurlijk echt duidelijk zomervakantie. Maar er zijn wel wat dingen aan de hand. Onder andere een ongeluk nu op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Den Haag-Zuid is de vertraging nu ruim een half uur.
2: Podium met Hans Smit op

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Ah, een briesje uit je radio. Soledad y el mar van Rodolfo David Aguilar. Dorantes met Natalia Lafourcade, Mexicaanse zangeres. En Los Macorinos. We vieren feest, want NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we onze schatkamer goed gevuld met maar liefst 6000 concertopnames en zo'n 35.000 werken. Als die allemaal achter elkaar ligt, weet ik niet waar je uitkomt. Heel ver. Het is natuurlijk ondoenlijk om alles terug te luisteren. En daarom halen we het hele jaar door iedere week een prachtige parel voor je uit ons archief. Vandaag is dat een concert uit 2005. Het toenmalig Radio Symfonieorkest op Scherp. Het Groot Omroepkoor en het Vrouwenkoor opgezweept. En twee topklasse zangsolisten in diepgaande werken. Groots en meeslepend uitgevoerd onder de bezielende leiding van Kees Bakels. Jarenlang kende Hilversum 4, zoals het toen heette, een ochtend-, middag- en avondconcert. Dit concert werd in zo'n middagconcert uitgezonden. Een kippenvelopname uit het muziekcentrum Vredenburg. Een stukje hoor je uit het Schicksalslied, opus 54 van Johannes Brahms.

Een deel uit het Schicksalslied, opus 54 van Johannes Brahms. Het Radio Symfonieorkest en Groot Omroepkoor onder leiding van Kees Bakels. Een eigen opname van NPO Klassiek uit de Schatkamer uit 2005 dateert dit. Gemaakt in wat toen nog heette het Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. Het hele concert en de overige hoogtepunten van 50 jaar eigen opnames van NPO Klassiek zijn terug te vinden op npoklassiek.nl/podium. Dit is muziek van de 18e-eeuwse Engelse componiste Jane Mary Guest, afkomstig van een nieuw album.

Yiheng Yang op de fortepiano en Aislinn Noski op de viool in een sonate voor klaverzimbel of fortepiano met begeleiding van viool of fluit van Jane Mary Guest, 18e eeuwse Engelse componiste. In Podium graven we elke dag iets op uit het geschreven oeuvre van een componist, zoals dagboekfragmenten of brieven. De liefdesbrieven die de Tsjechische componist Leoš Janáček schrijft aan Kamila Štezlová staan deze week centraal. Janáček ontmoet haar in 1917 in een Moravisch kuuroord. Hij is 63, zij 25. En een jarenlange correspondentie volgt waarin Janáček zijn gevoelens steeds explicieter maakt. Gisteren hoorden we de allereerste hartekreet van de ruim 1000 brieven die hij haar schreef. Vandaag zijn we 7 jaar verder. Janáček schrijft de brief in zijn geboorteplaats Húgvaldi, waar hij regelmatig terugkeerde. Later, aan het einde van zijn leven, ging hij er zelfs weer wonen. En in dat laatste woonhuis is tegenwoordig een van de 2 Janáček musea in Tsjechië gehuisvest. Janáček klinkt bijna wanhopig in zijn brief als hij schrijft: ik weet dat je nooit de mijne zult zijn. Als ik die bloem zou plukken en daarmee jouw familiegeluk, zou ik dan niet alle respect verliezen van jou, die ik meer waardeer dan welke vrouw in de wereld? Zou ik je man en kinderen ooit nog onder ogen kunnen komen? Zou ik nog bij jullie kunnen binnenlopen? Weet je wat het is? We dromen van het paradijs, van de hemel, maar we bereiken die nooit. Wat rest is dromen over jou, over het onbereikbare, hoog in de lucht. Want jou helemaal uit mijn hoofd zetten, dat is onmogelijk. Je zit in mijn ziel en ik kan in ieder geval nog altijd blijven verlangen naar jou. Tot zover die brief. Het is een deel uit de suite voor blazers met de naam Mladi, wat jeugd betekent. De jeugd die Janáček zo graag koesterde.

0: Het Ambrante Soestenuto, tweede deel uit de suite voor blazers Mladi van Leos Janacek. Je hoorde de blazers van het Chamber Orchestra of Europe. En we blijven nog even bij de blaasmuziek. En dan meteen op Olympisch niveau, want podium neemt je deze zomermaanden mee backstage op muziekfestivals door heel Europa. En deze week doen we dat bij het Wereldmuziekconcours, oftewel het WMC in Kerkrade. Sinds 1951 komen er elke 4 jaar duizenden muzikanten van over de hele wereld samen met een keur aan wedstrijd- en concertrepertoire. Deze editie heeft bovendien een porseleinen randje. Het is de 20e keer dat het festival plaatsvindt. In deze laatste festivalweek is vandaag het woord aan de burgemeester van Kerkrade, Petra Dassen, die getuige is van de meest onverwachte dingen.
1: Ik was afgelopen zondag op de markt en er speelde een Poolse band met heel veel jongeren en er waren ook jongeren uit Colombia. En in één keer ontstaat er een spontaan dansfeest op de markt, op de muziek die de jongeren speelden. En het was zo fantastisch dat ik er zelf ook door geraakt werd en ja, ook gewoon heerlijk heb mee kunnen doen. En dat op dat moment, die ongedwongen sfeer, die muzikale verbroedering, als je dat mag ervaren, dat maakt dat het Wereldmuziekconcours een evenement is van het hart en van de muziek. En daar zijn we heel erg trots op.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Dat was de burgemeester van Kerkrade, Petra Dassen, over het Wereldmuziekconcours dat deze week nog de gemeente kleurt. Beluister en bekijk haar volledige bijdrage op npoklassiek.nl/podium in WMC Backstage. Dit is afkomstig van een nieuw album van Erik Bosgraaf en zijn muzikale vriend van Filo Barocco.

0: Een parodie van Georg Philipp Telemann, bewerkt door Erik Bosgraaf, hier met zijn vrienden van Philo Barocco op een nieuw album. Het is mooi, 17:15, tijd voor de ANWB. Helene Geest, goedenavond.
1: Goedenavond. Er staat 60 kilometer file. Dat is eigenlijk voornamelijk veroorzaakt door wegwerkzaamheden, maar ook door een paar flinke ongelukken. Een ernstig ongeluk is er gebeurd op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. En daardoor is die weg nu alleen richting Dordrecht, dicht bij Moerdijk. De weg is helemaal dicht en blijft dat waarschijnlijk tot 2:30 vannacht. Je kunt het beste omrijden via de Haringvlietbrug en dat is over de A29 en de A59.
2: Podium met Hans Smit op

was een mini-reisje naar Georgië. Een volksmelodie van Jozef Bardanashvili. Je hoorde violist Lisa Batyashvili en pianist Georgi Giashvili. En die laatste speelt morgen in Amsterdam. Veel jong talent sowieso, morgen in het Concertgebouw, grote zaal. Ten eerste het Nationaal Jeugdorkest van Duitsland. Ten tweede Aurel Davidiouk, de dirigent die afgelopen 2 jaar Klaus Mekkelen assisteerde bij het Concertgebouworkest. En dan staat er ook nog eens een 26-jarige toppianist op het affiche. Deze Georgi Giashvili, die vorig jaar als rising star de Europese podia rondging. Giashvili soleert in het derde pianoconcert van Rachmaninoff. Ah, dat is mooi. En het orkest speelt verder nog Mussorgsky en Cancelli. En hier hoor je hem met een wals voor piano van Scriabin, deze Georgi Giashvili.

Georgi Giasvili was dat, met een wals voor piano van Alexander Scriabin. En morgenavond speelt hij dus het derde pianoconcert van Rachmaninoff in het Concertgebouw. Dat is dus een beetje voor dit uur, wat het podium betreft. Straks hebben we weer muziek uit de Roaring Twenties. En hoor je wat een blues van Benjamin Britten daarbij betekent. En in de gouden opname doen we een greep in het rijke oeuvre van de jarige dirigent Riccardo Muti. Tot zo.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een opname uit 2005 van het Radiofilharmonisch Orkest en gastdirigent Kees Bakels. Een diepgaand concert met kippenvelmomenten. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Ster. Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten daar explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in. Die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De inzittenden zijn op de vlucht. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle. Maar vlak aan de kust ten westen van Bordeaux is de brand toch weer opgeleid. De autoriteiten van Lège-Cap-Ferret nemen maatregelen. Een brandgang die was aangelegd wordt verlengd tot aan zee. En de brand wordt nu ook bestreden vanuit de lucht. De Franse autoriteiten weten nog niet wanneer de tienduizenden geëvacueerde mensen terug kunnen. De temperatuur in het gebied kan morgen weer oplopen tot 40 graden. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn doden gevallen, zegt de regering. Nog niet bekend is hoeveel. Door de krachtige schok van 7,1 stortte op het eiland Kyushu een deel van een winkelcentrum in. 20 tot 30 mensen worden vermist. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de twee verdachten. Justitie beschuldigt hen van poging tot moord. Ze moeten voor observatie naar het Pieter Baan Centrum. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting van een meisje van 7. Dat gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het Openbaar Ministerie had een hogere straf geëist, maar volgens de rechter was er geen sprake van vrijheidsberoving. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing komt, meldt AT5. Voor de winkel werd afgelopen week 3 keer een explosief geplaatst. 1 keer was er echt een ontploffing. Zaterdagnacht werd opnieuw een explosief voor het pand gelegd en dat ontplofte niet. En afgelopen nacht brak er brand uit in een woning in de buurt, waarschijnlijk na een explosie. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met behulp van een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat klanten overstappen op de ING-app. Rabo en ABN AMRO verwachten geen problemen bij de overgang van iDeal naar Wero. Het weer zonnig en droog, 25 tot 30 graden. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
5: Reis slim met Golden eSIM.
6: It's so quiet here.
7: It's the quietest and safest place in the world right now.
8: What we target is what we catch. That is the top key of sustainable fishing.
9: The tree frog, what we call it.
10: They make so much noise.
9: Yeah.
10: Such a tiny thing.
11: Natuur in de Cariben vanavond om 9:50 op NPO 2.
4: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
5: Reis slim met Golden eSIM.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Smit.

bop, beat up, boop, boop, ba-doom.

to anything higher than fill a desire to make you my own.

Het was I Wanna Be Loved By You van Herbert Stothart en Harry Ruby, gezongen door Helen Kane. Die had er een grote hit mee in 1928. En zij stond model voor tekenfilmkarakter Betty Boop. Boop, boop, bidoop. En decennia later had Marilyn Monroe met dit werk ook een succes. Deze zomer gaan we in podium elke dag na zes even een eeuw terug. Terug naar de begindagen van de radio. De opkomst van de jazz, van de blues, van de big bands. De roaring twenties, de roerige jaren 20. Toen muziek uit de Verenigde Staten niet meer weg te denken was in Europa. Muziek die door de opkomst van de radio overal te horen was en die ook van invloed zou worden op de gecomponeerde muziek. En daar laten we elke dag een voorbeeld van horen. Zometeen een blues van Benjamin Britten. Nu eerst een van de bekendste nummers uit die tijd, Fascinating Rhythm. Het was in 1926 een grote hit voor Adele en haar broer Fred Astaire. In de originele musicalversie klinkt het zo. MUZIEK

Fascinating Rhythm uit Lady Be Good van George Gershwin. In 1926 een grote hit voor Adele en Fred Astaire. Hier hoorde je Michael Maguire en Lara Teeter bij een Broadway orchestra onder leiding van Eric Stern. De Britse componist Benjamin Britten die associeer je niet meteen met de blues, maar met goede vriend dichter W.H. Auden maakte hij in de Verenigde Staten een paar toneelproducties. En de muziek die Benjamin Britten daarvoor schreef klinkt op en top Amerikaans. Dit komt uit Paul Bunyan Blues.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Een blues van Benjamin Britten uit het toneelstuk Paul Bunyan. En morgen meer muziek uit de Roaring Twenties. Nu is het 7:10, tijd voor de ANWB. Helene de Geest weer.
1: Ja, de files zijn bijna opgelost. Op een aantal plaatsen zijn er nog wel grote problemen, zoals op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Die weg is namelijk helemaal dicht bij Moerdijk door een ernstig ongeluk. Je kunt voorlopig het beste omrijden via de Haringvlietbrug, dat is over de A59 en de A29. Want volgens Rijkswaterstaat gaat het lang duren, waarschijnlijk zo tot rond 2:30 vannacht.
2: Podium met Hans Smit op NPO Klassiek.
0: Vandaag blaast de Italiaanse dirigent Riccardo Muti 85 kaarsjes uit. Het is een gevierd dirigent wereldwijd. Hij was chef-dirigent bij grote orkesten in de Verenigde Staten, Philadelphia en Chicago, bij Teatro alla Scala in Milaan. En hij is nog steeds een veelgevraagd gastdirigent. Hij dirigeerde maar liefst 7 keer het nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker. En deze week zetten wij hem vanwege die verjaardag in de gouden opname van Podium in het Zonnetje. In 1979 werd Riccardo Muti benoemd tot chef-dirigent van de Philadelphia Orchestra. Hij volgde Eugene Ormandy op. Hij maakte meteen duidelijk wat hij van plan was met het orkest. Een andere benadering van de muziek. Zijn aanpak was erop gericht de bedoeling van de componist zo dicht mogelijk te benaderen. Het orkest lijkt in de opnames met Muti afstand te nemen van de romantische, weelderige Philadelphia-sound. Dat zorgde voor een tweekamp. Sommigen vonden dat hij er een generiek klinkende instelling van maakte. Een orkest dat zich qua klank niet onderscheidt van de andere orkesten ter wereld. Anderen waren juist heel enthousiast. Muti legt de ware intentie bloot van de werken die door zijn voorgangers met een zijdeachtige glans waren omgeven, was een citaat. Hier hoor je uit Romeo en Julia van Prokofjev verschillende delen. Een opname uit 1983 met het Philadelphia Orchestra onder leiding van Riccardo Muti.

Het waren de delen 1, 2 en 5 uit de tweede orkestsuite van Sergei Prokofjev, Romeo en Julia. Opname uit 1983 van het Philadelphia Orchestra onder leiding van Riccardo Muti. En morgen een andere gouden opname uit zijn rijke carrière. Even een tijdsprongetje terug naar de 13e eeuw met dit Als ze ons dit nieuwe jaar ontsteed van Hadewig van Brabant.

Als ze ons dit nieuwe jaar ontsteed van Hadewig van Brabant. Gezongen door Foka mee, gespeeld door Foka mee. De koers van de planeten aan de hemel, de zodiac, kun je met vergelijkingen en met cijfers beredeneren. Maar geen meester zal beweren dat hij de liefde kan verklaren met zijn brein. En voor iedereen die denkt dat de liefde wel te kunnen rationaliseren, zien de wijsheid van die liefde over het hoofd. Oh, wat heeft God de mensen toch aangedaan die het pad der liefde moeten bewandelen. Dat was ongeveer de tekst. Wijze woorden van Hadewig van Brabant, een 13e eeuwse dichteres en mystica, die schreef in het Middel-Nederlands. 8 eeuwen later in een nieuwe opname van deze maand opnieuw te horen. Vanavond in het zomeravondconcert hoor je pianist Bertrand Chamaillou vanaf het Montpellier Festival en het Munich Philharmonic Orchestra onder leiding van Lahav Shani met violist Maria Dueñas als solist. Vanavond soleert ze in het eerste vioolconcert van Max Bruch. Hier hoor je haar bij de Wiener Symphoniker onder leiding van Manfred Honeck in Legende of Legende van Henryk Wieniawski.

0: Legende van Henryk Wieniawski. De Wiener Symfonico onder leiding van Manfred Honeck. Soliste Maria Dueñas. En die hoor je dus vanavond in het zomeravondconcert. Met het eerste vioolconcert van Max Boeg. Mooi. Dat is na een uur cultuur met Annemieke Bosman. Opium, wie is je gast?
1: Ik ga praten met Dorien de Wit. Ze zat ooit in de torenkamer toen wij die nog hadden.
0: Oh ja, in Vondel CS.
1: Ja, een miljoen jaar geleden inmiddels. Maar goed, daar was ze toen kunstenaar. En toen nu is ze heeft ze een essaybundel geschreven. En toen hield ze zich bezig met ruimte. En dat doet ze nu eigenlijk weer. Verkenningen in de ruimte.
0: Ja, ruimte in die hele kleine torenkamer.
1: Ja, bijzonder. Nou, die hadden we daar niet, nee.
0: Goed, veel plezier daarbij. Dank voor het luisteren. Veel plezier straks bij Opium. Wij gaan eruit met muziek van Camille El Bacha en Naguib Shanbezadeh. Ik wens je een prachtige avond.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer
1: klassiek. Deze week de vierjaargetijden van Antonio Vivaldi. Met zijn koekoek, met zijn beekjes, met zijn tortelduifjes. Wist je dat Vivaldi dat allemaal met woorden heeft uitgeschreven?
2: Het leuke is ook nog dat hij in de partituur precies die regels tekst zet bij de muziek waar het over gaat. Dus je krijgt echt gewoon
1: een soort draaiboek van hoe je het moet spelen.
2: Ja, perfect.
0: Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. It's so quiet here.
4: It's the quietest and safest place in the world right now.
5: What we target is what we catch. That is the top key of sustainable fishing.
6: The tree frog, what we call it.
7: They make so much noise.
6: Yeah.
7: Such a tiny thing.
8: Natuur in de Cariben vanavond om 9:30 op NPO 2.
9: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de personenauto die vanmiddag crashte in Amsterdam-Osdorp zit inderdaad explosief materiaal. Dat is vastgesteld door de explosieve opruimingsdienst van Defensie. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Bij een politieachtervolging crashte de auto vanmiddag in Amsterdam. De inzittenden sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Ook hulpbehoevende bewoners van een verzorgingshuis zijn geëvacueerd. Bij de plofkraak in Duitsland is overigens niets buitgemaakt. Bij een zwaar ongeluk met 3 vrachtwagens op de A17 bij Moerdijk is vanmiddag iemand om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. Sommige inzittenden zaten bekneld. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. In een van de vrachtwagens ontstond brand. Vanwege het ongeval werden veel hulpdiensten ingezet. De A17 is dicht tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. De weg blijft nog tot 2:30 vannacht dicht, meldt de ANWB. ING waarschuwt klanten die internetbankieren en gebruik maken van een scanner. Zo'n apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDEAL. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat klanten overstappen op de ING-app. Wie dat niet doet, kan straks niet meer online betalen, zegt economieverslaggever Ruben Eg.
2: Bij ING moeten die straks dus hopen op andere betaalopties bij webwinkels of overheden, zoals betalen op factuur, een bankoverschrijving of creditcard. Ja, dat maakt het online kunnen meedoen voor deze ING-klanten niet eenvoudiger op.
1: De brand in het Franse departement Gironde laait toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur onder controle was. Nu zeggen ze dat er nieuwe maatregelen moeten worden genomen. In totaal hebben 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. Het weer een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Ik zie kleurrijke streken.
4: Ik zie mensen van alle tijden.
5: Ik zie deze stijl wel zitten.
6: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
4: Centraal Museum Utrecht.
7: Laat meer zien.
8: It's so quiet here.
9: It's the quietest and safest place in the world right now.
10: What we target is what we catch. That is the top key of sustainable fishing.
11: The tree frog, what we call it.
12: They make so much noise.
11: Yeah.
12: Such a tiny thing.
13: Natuur in de Cariben vanavond om 21:30 op NPO 2.
14: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
0: NPO Klassiek. Tros. Opium met Annemieke Bosman.
15: Goedenavond, van harte welkom. In 1977 brachten de Amerikaanse ontwerpers Ray en Charles Eames Powers of Ten uit. In dat filmpje zoomen ze met sprongen van steeds een macht 10 in en uit van een stel dat aan het picknicken is in een park in Chicago. Het brengt ons eerst met een duizelingwekkende vaart naar de randen van het universum en vervolgens terug tot in de atomen van de kern van een cel in het menselijk lichaam op dat picknickkleedje. Van het allergrootste naar het allerkleinste dus. Je zou er duizelig van worden. Precies over die duizeling en over het in- en uitzoomen van de plek die ons in de wereld grondt, gaat het in Heim of het verhaal van mijn duizeligheid. Een bundel onderzoekingen van mijn gast van vanavond, multidisciplinair kunstenares Dorien de Wit. Heimwee is ook een onderwerp dat de revue passeert. En daar heb ik deze muziek bij uitgekozen.

0: En dat was Ivo Pogorelits. Hij speelde de derde van de drie mazurka's, opus 59 van Frédéric Chopin. Chopin die als Pool in ballingschap leefde in Frankrijk, waar zijn lichaam na zijn dood in 1849 begraven werd. Maar zijn hart werd teruggesmokkeld naar zijn geboorteland, waar het tot op heden in de Heilig Kruiskerk in Warschau is ondergebracht. Het had, zou je kunnen zeggen, al die tijd met een elastiekje vastgezeten aan de plek waar Chopin zich het meest thuis voelde. Zo'n plek is voor multidisciplinair kunstenares Dorien de Wit de tuin bij haar huis, waar vandaan ze de hele dag door treinen kan zien voorbij komen naar bestemmingen waarvan ze zich afvraagt of ze die zou weten te bereiken of niet. Of het elastiekje haar niet voor die tijd alweer heeft teruggetrokken naar haar eigen veilige uitvalsbasis. In haar boek Heim, of het verhaal van mijn duizeligheid, onderzoekt ze onder andere deze vraag. Welkom, Dorien.
1: Dankjewel.
0: Duizeligheid. Laten we maar eens even heel concreet beginnen.
1: Ja.
0: Daar kreeg je last van toen je op de middelbare school zat.
1: Ja.
0: Als ik je boek goed begrepen heb.
1: Dat klopt, ja. Ja, ik heb nou eigenlijk op verschillende momenten in mijn leven heeft duizeligheid mij in zijn greep gehad. En dat was op de middelbare school begon het, dat de grond begon te schommelen op een gegeven moment. Maar jaren later, ook in mijn studententijd, een fase, weer jaren later, toen kreeg het een fysieke oorzaak. Maar zo heeft het altijd zo door mijn leven gemeanderd op verschillende redenen of met verschillende oorzaken.
0: Want op de middelbare school, dat was niet dat je last had van je evenwichtsorgaan bijvoorbeeld?
1: Nee, dat was meer een mentale. Dat hing heel erg samen met angst. En dat is ook wat ik in het boek probeer te ontrafelen. Van hoe verhouden angst en duizeligheid zich tot elkaar? Is die duizeligheid misschien een uiting van het is bijna een lichamelijk symptoom van onvastheid voelen. Maar het lokt het ook uit.
0: Ja, je haalt Søren Kierkegaard nog aan, toch? Je moet af en toe even je evenwicht durven verliezen, want dan kom je verder. En als je niet durft te wankelen, dan verlies je jezelf.
1: Ja, dat is wel mooier, kan ik het niet zeggen zelf.
0: Maar is dat dan waar het op neerkomt? Dat het eigenlijk een vorm van levensangst was? Een angst om een volgende stap te zetten en dan bij wijze van spreken in een ravijn te donderen?
1: Nou, dat zo zou je het ook kunnen zien. Ja, het is denk ik, angst is ook, ik heb vele angsten en ik ben daar ook veel, ik ben altijd wel bezig ook met die angsten om weer iets te overwinnen of om, zoals je net met het elastiek noemde, dat is toch ook een angst om ver van huis te gaan. Dus in die zin is dat een ongoing draad. En dat onderzoek ik in het boek. En dat, vandaar ook in die titel hangt dat heel erg samen ook. Heim of het verhaal van mijn duizeligheid. Van gaat het over duizeligheid of over thuis zijn? Maar dat is echt een spanningsveld voor mij. Het spanningsveld tussen van huis gaan en evenwicht vinden. Ook in je eigen lichaam, in je omgeving. Wat is thuis?
0: Als je nou een jager-verzamelaar was geweest,
1: mm-hmm.
0: Dan was jij zelf altijd het thuis, toch?
1: Ja, klopt.
0: Was dat misschien niet een hele goede oplossing? Ik bedoel, is het wel zo goed om ergens geworteld te zijn?
1: Ja, dat. Ja. Ja. Ik denk dat het geworteld zijn. Het is ook een voorrecht. Het geworteld kunnen zijn ergens. Hè? Dat is natuurlijk een ander boek. Dat is niet wat ik heb geschreven, maar. Hoe belangrijk is het om een thuis te hebben? Waar is je veilige plek? Ja, als dat je lichaam is of je eigen geest, dan is dat er altijd. Maar ik merk heel erg dat van huis gaan me ontregelt. Dus in die zin ben ik dan geen goede jager-verzamelaar, denk ik.
0: Je schrijft ergens, dat is eigenlijk meer een soort subjectieve afstand. Bij wijze van spreken zou Tokio wel haalbaar zijn, maar Hillegom niet.
1: Oh
0: gerekend
1: ja,
0: uit je huis. Hoe zit dat?
1: Wat ik daar beschrijf, nou, Tokio is helaas toch echt niet haalbaar. Maar het gaat wel over, want ik probeer het ook aan mezelf uit te leggen. Dat is ook wat schrijven voor mij is, hè, dingen uitzoeken, ophelderen. En dat, zo kwam ik op die metafoor van het elastiek. Het is rekbaar. De ene keer is het rekbaarder dan de andere keer. Een plek die heel makkelijk te bereizen is, ook al is die wat verder weg, die voelt minder ver weg. Want dan kun je heel snel weer van terugveren naar huis. Terwijl als de boot één keer per week vaart, het kan een eiland hier in de buurt zijn, maar dan begint het al te knellen.
0: Ja, en want wat gebeurt er eigenlijk als je niet naar huis kunt?
1: Dan Ik denk dat in het algemeen wel geldt dat in positieve zin kun je wat van je context verliezen. En dat kan heel fijn zijn. Hè? Daarom gaan we ook op vakantie. Dan zijn we in een nieuwe omgeving. En dan word je zelf een beetje nieuw.
0: Wittebroodsmoment is dat eigenlijk. Hè?
1: Ja, ja.
0: Alles ligt nog ongerept voor ons. En het is alleen nog maar leuk.
1: Ja, je hebt nieuwe ogen. Bijna nieuw leven. Maar ik ervaar dat altijd als heel intens. En als heel... misschien in zekere zin ook al onveilig. Ik word dan ook wel een iets andere versie van mezelf, denk ik wel eens. Dus mij bevalt het wel om in mijn eigen context te blijven.
0: Wat is dan die eigen context? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wat schenkt die jou dat jij je daar eigenlijk toch het best voelt?
1: Ik denk toch, ja... Ja, ik denk dat dat toch het gewone leven is. Al klinkt dat heel, heel knullig. Maar in het boek beschrijf ik ook die tuin die je net al beschreef. Dat is een volkstuin in een volkstuinpark zo aan de rand van Amsterdam. En ik heb me ook afgevraagd waarom ik me daar zo thuis voel. En ik denk ook dat het is omdat ik daar zo met de grond bezig ben. En dingen aan het laten groeien ben. Dus dat ook het fysieke contact met zo'n plek heel veel verschil maakt.
0: Maar dan blijf je toch lekker daar?
1: Ja, en dan is dat toch het ver te verlangen.
0: Wie zegt eigenlijk dat jij ergens anders heen moet?
1: Ja, klopt. Ja. En het is natuurlijk ook een luxe, ergens denk ik, het is ook een luxe probleem. Hè? Ik heb met een Nederlands paspoort, je kunt overal heen. Dus het voelt ook een beetje van, ja, waar hebben we het over? Maar het is voor mij toch iets wat altijd... dat spanningsveld wilde ik gewoon heel graag onderzoeken. Van wat is dat toch wat me zo... Of wat me ontregelt en wat me altijd zo trekt aan weggaan. Ik was als kind al bezig om overal reisgidsen op te vragen. En daar knipte ik alle uitzichten uit. Daar heb ik hele plakboeken van. Van allemaal echt verre tropische bestemmingen. Dat ik denk, ik ben nooit echt een reiziger geworden. Ja, in mij zit wel een reiziger, dat wel.
0: Je bent een leunstoelreiziger.
1: Ja, absoluut.
0: Dan kan je ook hele mooie kunst maken. Dat is wat ik zei net bij Hans Smit in Podium, dat jij bij ons in de Torenkamer hebt gezeten. Dat was ook het project dat je daar deed.
1: Ja,
0: was je
1: klopt.
0: Ook een leunstoelreiziger, ja, samen met Annemiek Gerritsen. En jullie schreven elkaar dan van de plekken waar jullie via de navigator kwamen, vanuit de Torenkamer rug aan rug gezeten, elkaar brieven van die plekken. Dat is toch eigenlijk een prima manier van reizen.
1: Ja, dat is ook een prachtige manier. Maar toch, het kan toch heel erg trekken, de verte. En de nieuwsgierigheid. Ik denk ook de nieuwsgierigheid naar wat angst is. En waarom op een plek... waarom je op een plek anders voelt dan op een andere plek.
0: Misschien heb je gewoon last van die angst.
1: Ja, ook. Ja.
0: En dat je denkt, als ik nou op de een of andere manier die dan weet te ontmantelen, dan, dus dat kan je misschien ook op de proef stellen door te gaan reizen.
1: Ja, zeker.
0: Door te gaan reizen.
1: Ja, en absoluut.
0: Want dan moet je hem natuurlijk in de ogen kijken.
1: Ja.
0: Op een gegeven moment haal je Good Old Freud nog aan. Die heeft het over agorafobie. Dat is de angst voor de ruimte, om letterlijk om een plein over te steken. Volgens hem is dat een vermomde angst en dat vind je onzin.
1: Ja, hij zegt het op een bepaalde manier. Ik kan het nu even niet voor de geest halen, maar waardoor ik dacht, hij draaide het om.
0: Hij zegt, je leidt aan de ruimte buiten jezelf als excuus om niet naar binnen te hoeven kijken.
1: Ja, en toen dacht ik, maar als je angst zo heftig voelt, dan kijk je toch naar binnen. Dus hoezo vlucht je dan voor jezelf? Ik zag het juist als het omgekeerde.
0: Ja, maar dan zie je de angst, zeg maar, de angst, de vermomde angst, die zie je dan. En niet wat daaronder ligt.
1: Niet de echte angst.
0: Niet de bron van die vermomde angst, misschien.
1: Ja.
0: Dus ik dacht, dat was ik er eigenlijk toch wel benieuwd naar. Wat is dan de bron van die vermomde angst? Maar daar ben je nog niet gekomen.
1: De bron van de vermomde angst. Nee, ik denk dat het echt een iets is in aanleg. En dat ik ook met het maken van het boek heel erg heb gemerkt. Het is een... Het gaat er ook om hoe je ernaar kijkt, naar die angst. En ik ben voor dit boek op verschillende plekken gaan schrijven. Omdat het in die zin ook eigenlijk een essay, een persoonlijke zoektocht. Naar wat is dan die bron? En ik moest daardoor ook naar verschillende plekken. Maar dat trainde me ook. Ik begon in Antwerpen. Of dit boek is eigenlijk begonnen in Maastricht. Tijdens een residentie op de Jan van Eyck Academie. Toen ging ik naar Antwerpen, Brussel, uiteindelijk Londen. Dus het is ook wel een spier die ik blijf trainen.
0: Dus in die zin heeft het je wel ook echt iets aangereikt. Ik bedoel, het was een zoektocht.
1: Ja.
0: Het is een reis geweest eigenlijk.
1: Zeker, ja. Een boek is ook een reis. Ja. Ja.
0: En hoe heb je eigenlijk, want dit zijn eigenlijk ook losse gedachtenfragmenten, onderzoekingen. En die heb je met komma's aan elkaar verbonden.
1: Ja.
0: De komma van de blokfluitles. Het moment waarop je even mag ademhalen.
1: Ja.
0: Maar je hebt dus eigenlijk voor een soort nevenschikking van allerlei fragmenten gekozen. Mm-hmm. Waarom heb je dat op die manier aangepakt?
1: Dat is eigenlijk iets wat ook ontstond uit het materiaal. Ja, het klinkt misschien wat vager. Ik denk omdat ik ook als kunstenaar werk, dat het toch de inhoud en de vorm steeds met elkaar in gesprek zijn. Dus ik dacht eerst dat ik een dichtbundel.
2: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Logisch is en die ook begint bij... toch ook bij het aanraken van die vragen van wat is het? En via verschillende draden... Ja, ik heb het samengeweven, dat is het eigenlijk.
2: Ja, en het leven, het geeft ook niet echt een antwoord.
1: Nee, maar het is denk ik ook de aard van de vraag. Want ik onderzoek dat spanningsveld en daar is ook geen... Ja, ik dacht in het begin trouwens wel dat ik een antwoord zou vinden. Maar in die zin is dit boek het antwoord.
2: Ja, ja. Het boek is ook een reis eigenlijk.
1: Ja. Ja.
2: Dorien de Wit, leunstoelreiziger, die toch steeds stappen in de buitenwereld is gaan zetten. Ik wil je hartelijk danken voor je komst naar Opium vanavond. Jouw bundel Heim of het verhaal van mijn duizeligheid is uitgekomen bij uitgeverij De Arbeiderspers. En meer informatie over dit onderwerp voor onze luisteraars kun je vinden op onze website npoklassiek.nl/opium. En we gaan luisteren naar muziek van Edward Elgar. Deze Brit mocht graag zijn huis verlaten. Voor een fietstochtje naar verluid om naar de meisjes te kijken.

De Noorse violiste Wilde Frang speelde het tweede deel uit het vioolconcert in B-klein van Edward Elgar. En je hoorde Frang samen met het Deutsches Symphonieorchester Berlin onder leiding van Robin Ticciati.

Dat was Baltische koormuziek. Het SWR Vocaal Ensemble Stuttgart zong een gebed uit de gedichten van Fritsis Barda. En dat is een compositie van componiste Maria Einfelde, die dan weer uit Letland komt. En daarvoor hoorde je Lara Doones met Simple Prayer for Complex Times van de Bulgaars-Britse componiste Dobrinka Tabakova. En ondertussen komt er nog een melding binnen. Helemaal aan het begin van de uitzending had ik het over Powers of Ten van Charles en Ray Eames. Die ook die mooie meubelstukken hebben ontworpen. En een luisteraar meldt dat hun idee om helemaal uit te zoomen van een menselijk lichaam tot aan de randen van het heelal en vervolgens weer helemaal terug in te zoomen tot in de celkern, dat eigenlijk gewoon schoolmeester Kees Boeken dat al had bedacht. Wij in het heelal, Tientensprong, dat was een boekje van hem. Nou, dat zeiden de Eamesjes er dus niet bij. Maar nu weten jullie het ook. We gaan weer verder lekker muziek luisteren. Henry Purcell.

Het John Holloway Ensemble was dat met een van Henry Purcell's Fantasie voor vier gamba's. En daarmee zijn we bijna aan het einde van Opium. Morgen ben ik er weer, even na zevenen. Ik ga dan met Sophie Jansen praten. Zij is programmeur bij Filmhuis Den Haag. En ze heeft een nieuwe film voor je om te tippen. Zometeen om 8:00 het zomeravondconcert met Selma van Dijk. Bij ons hoor je tot die tijd nog muziek van Joseph Haydn. Ik wens je nog een heel fijne avond. Tot morgen. Doeg.

0: NPO Klassiek. De Gelderse muziekzomer is in volle gang. Morgen speelt Jeugdorkest Nederland de Symfonie Fantastiek van Berlioz en Rachmaninoffs romantische tweede pianoconcert. Het zomeravondconcert is erbij, live vanuit de Vasim in Nijmegen. Luister mee, morgen om 8 uur, Berlioz en Rachmaninoff in het zomeravondconcert, hier op NPO Klassiek.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels. Nu te zien in Museum Slager in 'Sertogenbosch.
5: It's so quiet here.
6: It's the quietest and safest place in the world right now.
7: What we target is what we catch. That is the top key of sustainable fishing.
8: The tree frog, what we call it.
9: They make so much noise.
8: Yeah.
9: Such a tiny thing.
10: Natuur in de Caribe vanavond om 21:30 op NPO 2.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.

0: is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag vielen daar een dode en tientallen mensen raakten gewond. Onder de sprekers zijn burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. De haat en de angst mogen niet winnen, zegt deze bezoeker.
2: Dat je om wie je lief hebt, dat daar een aanslag, ja, dat maakt je heel kwetsbaar. En dat doet me pijn. En het maakt me ook angstig, maar dat wil ik niet. Ik wil niet toegeven dat terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me ook strijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
1: Veel mensen uit de regenbooggemeenschap zijn nu in Amsterdam, waar World Pride wordt gehouden. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington op het Witte Huis ontvangen door president Trump. Het gesprek was achter gesloten deuren en wordt door de Amerikanen productief en positief genoemd. De afgelopen maanden leek de relatie tussen de twee leiders te bekoelen. Netanyahu wil het liefst doorgaan met de oorlog tegen Iran en Libanon en Trump wil ervan af. Israël heeft de Amerikanen hard nodig en voor beide leiders komen er belangrijke verkiezingen aan. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Rido Mantaghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging van de familie, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. De brand in het Franse Gironde is nog niet onder controle, al is de situatie nu stabiel. Volgens het departement laaide het vuur vandaag zeker 14 keer op. Geëvacueerde inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belcia Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Caro Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zijstermuziekdagen.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: It's so quiet here.
6: It's the quietest and safest place in the world right now.
7: What we target is what we catch. That is the top key of sustainable fishing.
8: The tree frog, what we call it.
9: They make so much noise.
8: Yeah.
9: Such a tiny thing.
10: Natuur in de Caribe, vanavond om 21:30 op NPO 2.
11: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert. Met Selma van Dijk.
12: En van harte welkom bij het zomeravondconcert van 28 juli. Met daarin ook vanavond weer aandacht voor bijzondere concerten die deze zomer tijdens verschillende festivals worden gespeeld. En een van de hoogtepunten van de klassieke zomerkalender, dat is de Klassiek am Odeonsplatz-serie van de Münchner Philharmoniker. Dat wereldberoemde orkest verlaat dan de concertzaal, treedt op in de open ruimte van de Odeonsplatz, waar ze onder de sterrenhemel een mooie selectie publiek favorieten ten gehore brengen. En we beginnen zo met het concert dat afgelopen 12 juli werd gegeven in München. En daar stond La Havschernie voor de Münchner Philharmoniker. Hij is de nieuwe chef-dirigent van het orkest, nam afgelopen mei afscheid van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Ja, en die avond, die 12 juli, begon stormachtig met de meeslepende ouverture De Vliegende Hollander van Richard Wagner. Dat stuk staat bekend om zijn krachtige koperblazers en strijkers die de woeste zee verklanken. Daarna speelde de Spaanse violiste Maria Dueñas het lyrische eerste vioolconcert van Max Bruch. En dat concert eindigde met de derde symfonie van Mendelssohn, ook wel bekend als zijn Schotse symfonie. En daarna laten we ook nog enkele delen horen van een ander concert. Dat is op 9 juli opgenomen in de opera Comédie in Montpellier tijdens het Radio France Occitanie Montpellier Festival. Nou, de Franse toppianist Bertrand Chamaillou speelde daar werken van onder andere Mendelssohn, Fauré, Schumann en Schubert. Maar dat allemaal later deze uitzending. Want we gaan nu eerst luisteren naar violiste Maria Dueñas met muziek van Enrique Granados.

En dat was violiste Maria Dueñas samen met Rafael Featre op gitaar. Speelde zij Andaluza uit de Danzas Españolas van Enrique Granados. Vandaag in het zomeravondconcert twee verschillende concerten. We beginnen nu eerst met de opname die afgelopen 12 juli is gemaakt op de Odeonsplatz in München. Daar dirigeerde Lahav Shani de Münchner Philharmoniker, het orkest waar hij vanaf september de nieuwe chef-dirigent is. Hij heeft eind mei afscheid genomen van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Ja, en die avond in München begon met de ouverture van de opera De Vliegende Hollander van Richard Wagner. Het is vooral dankzij deze opera dat de saga over dat spookschip De Vliegende Hollander bekendheid heeft gekregen. Na een bizarre zeereis die Wagner samen met zijn vrouw maakte om te ontkomen aan zijn vele schuldeisers, kwam hij op het idee van een eenacter over De Vliegende Hollander. En de andere inspiratiebron voor deze opera was een verhaal van Heinrich Heine over een kapitein die vanwege godslastering vervloekt is om voor eeuwig over de zeeën en oceanen te varen. En hij kan alleen verlost worden door de liefde van een vrouw. Wagner schreef zelf het libretto en hij liet uiteindelijk het idee van een éénacter varen. De opera werd uitgebreid naar een meer gebruikelijke drieacter. Op 2 januari 1843 dirigeerde Wagner zelf de première in Dresden. En het zou het begin zijn van de echte carrière van de componist en ook het einde van zijn geldnood. Het laatste deel dat hij voltooide van De Vliegende Hollander, dat was deze ouverture.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

De Münchner Philharmoniker onder leiding van Lahav Shani speelde de ouverture van Wagners opera De Vliegende Hollander. Vandaag in het Zomeravondconcert. Het concert dat afgelopen 12 juli werd gegeven op de Odeonsplatz in München. En na deze vliegende start stond het eerste vioolconcert van Max Bruch op het programma. Gespeeld door de Spaanse violiste Maria Dueñas. Een van de meest geliefde en ja, daardoor dus ook een van de meest uitgevoerde vioolconcerten in het vioolrepertoire. Samen met de Schotse fantasie is het ook voor Max Bruch zijn bekendste compositie. De allereerste uitvoering vond plaats op 24 april 1866 en werd toen gespeeld door Otto von Königslohe. En Bruch dirigeerde zelf het orkest. Maar daarna zou de destijds wereldberoemde violist Joseph Joachim samen met Bruch het concert reviseren. En 2 jaar later zou deze new and improved versie gespeeld worden door Joseph Joachim. En ja, en dat is ook die partituur zoals we die tot op de dag van vandaag kennen. Bruch zou ook nog 2 andere vioolconcerten schrijven, maar ja, die zijn lang niet zo populair als dit eerste vioolconcert. En daar was hij.

enorm gefrustreerd over. Zo schreef hij naar een publicist. Elke week staat er wel weer een violist voor mijn deur die mijn eerste vioolconcert wil spelen. Maar ik ben er helemaal klaar mee. Ik kan dat concert niet meer horen. Ik heb er toch nog twee geschreven. En dus zei hij vanaf toen tegen violisten: ga maar weg en ga nou eindelijk eens die andere twee concerten spelen. Die zijn net zo goed of misschien nog wel beter. Ja, helaas voor meneer Broeg is zijn eerste vioolconcert toch nog steeds het meest geliefd en ja, dus het meest gespeeld. En je hoort dat nu uitgevoerd door het jonge Spaanse viooltalent Maria Dueñas samen met de Münchner Philharmoniker onder leiding van Lahav Chanie.

Ja, groot applaus in München voor Maria Dueñas. Zij speelde het eerste vioolconcert van Max Bruch. En daarbij hoorde je de Münchner Philharmoniker onder leiding van Lahav Shani. Ja, en vervolgens kwam er ook nog een toegift van de Spaanse violisten.

Maria Dueñas speelde als toegift de vals triest van Frans von Vessey. Ja, en dit concert van afgelopen 12 juli in München eindigde met de derde symfonie van Felix Mendelssohn, die ook wel de Schotse symfonie wordt genoemd. Die hoor je zo meteen. Nu eerst nog muziek van zijn zus. Dit is het eerste deel van het pianotrio Opus 11 van Fanny Mendelssohn.

trio Chausson speelde het eerste deel van het pianotrio opus 11 van Fanny Mendelssohn. En dan nu verder met dat concert Klassiek am Odeonsplatz, het buitenconcert van de Münchner Philharmoniker. Afgelopen 12 juli gegeven in München. En op het programma die avond ook de derde symfonie van Fanny's broer Felix Mendelssohn. Al jong werd hij aangemoedigd door zijn ouders om veel te reizen en zo andere culturen en talen te leren kennen. Heeft hij dan ook veel gedaan en dat inspireerde hem onder andere tot zijn Schotse, maar ook bijvoorbeeld tot zijn Italiaanse symfonie. In april 1829 vertrekt Mendelssohn per stoomboot naar Engeland en Schotland en is daar direct diep onder de indruk van het woeste landschap en de rotsen en de hoge golven aan de kust. En de eerste aanzet voor zijn derde symfonie werd eigenlijk gegeven door een avondbezoek aan Holyrood House, het paleis waar ooit koningin Mary leefde en lief had. Vooral de ruïne van de abdijkerk die bij het paleis hoorde sprak tot de verbeelding van Mendelssohn. Hij schreef namelijk in een brief aan zijn zuster Fanny: alles is vermolmd en half vergaan en de heldere hemel schijnt naar binnen. Ik geloof dat ik vandaag in die oude kapel het begin van mijn Schotse symfonie heb gevonden. En hij stuurde alvast de noten van een thema mee. Zo'n 13 jaar later pas zou hij alle andere indrukken verwerken in zijn derde symfonie die hij toen pas voltooide. Laten we gaan luisteren naar de Münchner Philharmoniker onder leiding van Lahav Chani met die Schotse symfonie van Felix Mendelssohn.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Ja, en dit applaus is voor de muzici van de Münchner Philharmoniker, die afgelopen 12 juli onder leiding van hun nieuwe chef-dirigent Lahav Chani de derde, de Schotse symfonie van Felix Mendelssohn speelde. Ja, en daarmee eindigde dat buitenconcert afgelopen 12 juli op de Odeonsplatz, dat beroemde plein in München, waar elke zomer klassiek am Odeonsplatz plaatsvindt.
1: Het zomeravondconcert. Met Selma van Dijk op NPO Klassiek.
0: Ja, dan reizen we nu door van München naar Montpellier in Frankrijk. Daar werd een paar dagen eerder, op 9 juli, een recital gegeven door de Franse meesterpianist Bertrand Chamaillou tijdens het Radio France Occitanie Montpellier Festival. En hij speelde daar enkele delen van de Lieder ohne Worte van Mendelssohn. Het zijn stukken voor piano die Mendelssohn in meerdere sets van 6 stuks aan uitgevers aanbood. De eerste set verscheen in 1832, de laatste in 1845. In eerste instantie had de componist er de vrij simpele naam Klavierstukken aangegeven, maar in 1832 schrijft hij een brief aan zijn uitgever Simrock en daarin noemt hij deze pianowerken voor het eerst Lieder ohne Worte. Bertrand Chamaillou speelt nu 3 van die Lieder ohne Worte van Felix Mendelssohn.

En dat was nummer 5 uit Lieder ohne Worte, opus 35. En daarvoor hoorde je nummer 1 en 2 van Lieder ohne Worte, opus 19b van Mendelssohn. Het werd gespeeld door Bertrand Chamaillou. Ja, en tijdens datzelfde concert speelde hij ook de Wanderer-fantasie voor piano van Franz Schubert. Een van de meest virtuoze en technisch veeleisende composities van de componist. En omdat het zo'n ongelooflijk lastig werk is om te spelen, Schubert had er zelf de nodige moeite mee. Zou hij erover hebben gezegd, laat de duivel het maar spelen. Nou, een duivel zou ik Bertrand Chamaillou zeker niet willen noemen, hoewel die wel verduveld goed kan spelen. Luister maar naar deze opname van afgelopen 9 juli in Montpellier, waar hij die Wanderer-fantasie van Schubert speelde tijdens het Radio France Occitanie Montpellier Festival.

Ja, terecht een zeer groot applaus voor Bertrand Chamaillou. Hij speelde de wandererfantasie van Franz Schubert. En dit was een opname van afgelopen 9 juli gemaakt tijdens dat Radio France Occitanie Montpellier Festival. Ja, en vervolgens speelde de Franse pianist nog de romance in A-klein van Clara Schumann.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link...

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Bertrand Chamaillou speelde de romance voor piano in A-klein van Clara Schumann. Ja, en tot zover dat concert dat deze Franse meesterpianist afgelopen 9 juli speelde tijdens dat Radio France Occitanie Montpellier Festival in die Franse stad Montpellier. Morgenavond is er natuurlijk weer een zomeravondconcert, dan gepresenteerd door collega Bijtske de Jong. En dat concert wordt rechtstreeks uitgezonden vanuit de Facim in Nijmegen, waar het Jeugdorkest Nederland onder leiding van Jurjen Hempel 3 werken speelt. Als eerste is dat Down the Rabbit Hole van de Nederlandse componiste Mike Nas. Vervolgens klinkt het tweede pianoconcert van Rachmaninoff met als soliste Natalia Milstein. En tot slot staat die Symfonie Fantastiek van Hector Berlioz op de lessenaars. Dat dus allemaal morgen in het zomeravondconcert. Zometeen Passaggio Late Night met Anne-Maartje Lemmerijs. En wij kijken alvast een beetje vooruit naar morgen. Dit is het Orchestre Symphonique de Montréal onder leiding van Charles Dutoit met het tweede deel uit die Symfonie Fantastiek van Berlioz. Nog een mooie avond verder.

0: Passaggio Late Night. Met Karel den Hertog.
1: We krijgen nieuwe bankbiljetten en dat werd hoog tijd, want de huidige briefjes zijn een beetje nietszeggend. Nondescripte gebouwen, geen herkenbare Eiffeltoren of Brandenburger Tor. Nee, het mocht vooral niet de individuele Europeaan tegen het hoofd stoten. En met die algemene briefjes is het tegelijkertijd nietszeggend. Maar nu worden er scherpere keuzes gemaakt. Twee thema's. Of vogels en rivieren. Mooi, mooi. Doet me denken aan de snip van 100 gulden. Straks kunnen we misschien betalen met een kluut. Maar mijn voorkeur gaat uit naar het thema bekende Europeanen. Want hoe fantastisch is het om straks te kunnen betalen met Beethoven en Maria Callas als wisselgeld te krijgen.

Les larmes de Jacqueline, de tranen van Jacqueline. Muziek van Jacques Offenbach hier. Prachtig gespeeld door Harriet Krijg op de cello bij het Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz onder leiding van Gustavo Gimeno. En daarvoor hoorde je uit die prachtige pianocyclus Op een overwoekend pad het negende deel In tranen van Leos Janáček, gespeeld door Jan Bartos. Ja, Janáček zou wat mij betreft ook wel op een bankbiljet mogen.

0: De Vrijplaat.
1: Ik heb een cd meegenomen uit mijn collectie die ik al heel erg lang heb. Cd met het vioolconcert van Philip Glass door Guido Kremer. Ja, en tegenwoordig is Philip Glass niet meer weg te denken uit de klassieke muziekscene. En ook niet van deze zender. Maar er was een tijd dat hij veel minder vaak werd gedraaid. En Guido Kremer is een violist die een neusje heeft voor ontdekkingen. Astor Piazzolla, een van de allereerste die zijn muziek serieus nam en op cd zette, was Guido Kremer. Mieczysław Weinberg, de vriend en compagnon van Shostakovich. Zijn muziek is steeds vaker te horen en terecht. En ook daarvan was Guido Kremer een van de allereerste. En zo ook met de muziek van Philip Glass. Ik moet zeggen, ik vind niet alles van Philip Glass even interessant. Maar dit vioolconcert uit 1987 alweer is geweldig. Het swingt, het tweede deel is prachtig lyrisch. En Guido Kremer is de allerbeste pleitbezorger die je maar kan wensen.

geweldig, dat slagwerk, dat voortstuwende ritme en daaroverheen de viool, soms lyrisch en dan weer met die herhaalde patronen. En wat een geweldenaar is de violist Gidon Kremer toch ook. Hier speelde hij bij de Wiener Philharmoniker onder leiding van Christoph von Dohnányi. Het eerste deel uit het eerste vioolconcert van Philip Glass uit 1987. Straks Beethovens brieven, daarvoor Mozart.

0: Wolfgang Amadeus Mozart het tweede deel Andante con moto uit zijn 39e symfonie. Je hoorde Ensemble Appassionato onder leiding van Mathieu Herzog. Ludwig van Beethoven schreef in zijn leven meer dan 1000 brieven. Aan broers, vrienden, collega's, uitgevers en opdrachtgevers. Soms zijn het korte krabbels, maar vaak ook uitgebreide, hartstochtelijke documenten over muziek, liefde, geld en gezondheid. En je hoort de komende weken, elke avond in Passaggio Late Night, een brieffragment. Acteur Leopold Witte leest ze voor. Na de dood van zijn moeder moet Beethoven als 16-jarige voor zijn jongere broertjes zorgen. Zijn vader is aan de drank geraakt en doet weinig aan de opvoeding. Het zijn zware jaren voor Ludwig. Hij componeert weinig en probeert om, ondanks geldzorgen, het gezin staande te houden. Hij krijgt daarbij steun van de familie von Breuning en bouwt een goede band op met de dochter, Eleonore von Breuning, aan wie hij een tijdlang pianoles geeft. Beethovens opvliegendheid geeft af en toe wel wrijving en zorgt zelfs voor ruzie tussen die twee. Eleonore stuurt hem een zelfgemaakte sjaal als goedmakertje. En Ludwig stuurt haar deze brief als reactie.
1: Beethovens brieven. Het leven van Beethoven in zijn eigen woorden.
2: Bonn, juni 1792. De mooie sjaal die je voor me hebt gebreid was een geweldige verrassing. Ik was er erg mee in mijn schrik, maar werd er ook weemoedig van. Ik moest terugdenken aan wat er is gebeurd en voelde me door jouw grootmoedigheid ook in verlegenheid gebracht. Ik durfde werkelijk niet te hopen dat je nog iets met me te maken zou willen hebben. Je zult het misschien niet geloven, vriendin van me. Ik hoop dat ik je nog steeds zo mag noemen. Ik meen het als ik zeg dat ik erg heb geleden en nog steeds lijd onder het verlies van je vriendschap. Ik zal jou en je dierbare moeder nooit kunnen vergeten. Je was zo aardig. Als geringe tegenprestatie voor jouw attentie ben ik zo vrij je deze variaties en een rondo voor viool en piano cadeau te doen. Ik heb het erg net geschreven. Aangezien je nu toch op reis gaat, zo dacht ik, kunnen deze werkjes je misschien wat plezier geven. Ik wens je het allerbeste, vriendin van me. Denk zo nu eens een moment aan je nog altijd vererende, ware vriend, Beethoven.

0: Als dank voor die sjaal, een cadeautje voor Eleonore, dit rondo voor viool en piano van een 16-jarige Beethoven. Je hoorde Hiro Kurosaki op viool en Linda Nicholson fortepiano. En wil je nou meer brieven horen, wil je ze alvast allemaal luisteren? Of wil je de Mozartbrieven terugluisteren? Alles kan op www.npoklassiek.nl of in de NPO luisterapp.
1: Passaggio Late Night met Karel den Hertog op NPO Klassiek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Wat hou ik toch van de muziek van Robert Schumann. Gisteren draaide ik delen uit zijn pianoconcert. Dit was het complete celloconcert. En morgen dat andere concert, zijn concert voor vioolorkest. Dat hoor je niet zo vaak. Morgen laat ik je horen waarom het toch de moeite waard is. Het celloconcert van Robert Schumann werd gespeeld door Jean Guillain-Queyras samen met het Freiburger Barokorkester onder leiding van Pablo Heras Casado. En dit is ook iets bijzonders. Dit is volksmuziek uit Estland. Het liedje Kurplaulik, dat betekent zoiets als verdrietige zanger. En ze combineren dat met Flow My Tears, het beroemde Lacrimae van John Dowland. En dat gaat wonderwel samen. En het volksliedje Kurplaulik, dat gaat over een verdrietige zanger die zijn tranen de vrije loop laat. De tranen stromen over zijn hart, over zijn knieën, zijn voeten tot op de grond. En het zijn zoveel tranen dat het genoeg water geeft voor de dieren uit het dorp om te drinken. Kadri Tegelman, mezzo-sopraan, Maarten Ornstein op de basklarinet en Mike Ventros op de viola.

0: Kes min kuuleblaule mai, kes min kuuleblaule mai. Kes min kuuleblaule mai, kes min kuuleblaule mai.
1: Geluk. Omdat ik geen honger, geen dorst leid, een huis heb, een baan, een voorbeeldig gezin, 1000 boeken van zaden tot grim, gezondheid, een trouwe maîtresse, veel tijd voor kunst en liefde of wat daarop lijkt. De wereld kan zien, mijn tuin cultiveren, 1000 gedichten opnieuw kan proberen, een god te zijn in het diepste geheim. Daarom is het dat ik mijn nagels bijt in een kamer die niet wordt gelucht, weerloos geworpen in zoveel geluk, dat ik slechts aan mijzelf nog leid.

nog meer John Dowland. Go Crystal Tears, wederom tranen. Hier gespeeld door Anastasia Kobekina op de cello en Azul Lima op de luit. En daarvoor hoorde je het gedicht Geluk uit de bundel Het Huwelijk uit 1987 van de Vlaamse schrijver Charles Ducal. Beetje cynisch gedicht. En Charles Ducal was de eerste dichter des vaderlands van België. Straks de nachtelijke nocturne na deze muziek van Domenico Scarlatti door Lucas de Barge.

van de meer dan 500 sonates voor toetsinstrument van Domenico Scarlatti. Je hoorde K109, Kirkpatrick 109, in A-klein. Adagio, langzaam, prachtig gespeeld. Hij nam de tijd, Lucas Debarque, op de piano. We gaan richting middernacht. Fijn dat je luisterde. Ik wens je een goede nacht. Slaap lekker. Dit is de Nocturne voor Orkest van Ludolf Nielsen.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een opname uit 2005 van het Radiofilharmonisch Orkest en gastdirigent Kees Bakels. Een diepgaand concert met kippenvelmomenten. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
2: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van woensdag 29 juli. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat die situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Vanwege de bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná. Twee andere opvarenden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottour. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal later worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen terug naar huis. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op de plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.